0: Bureaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en ook brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. En voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man vast. Hij komt uit Os. In het midden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zegen de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht. Dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droogt, koelt af naar een graad of 15. Morgen regen, wolken en zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
0: Wij nemen je mee naar de clubs met een diepere house sound vanuit de Haarlemmermeer. Tot 4 uur hoor je de beste house, deep house, progressive house met een vleugje techno. Gemixt door DJ's uit de hele wereld. Dit is The Deep Department. Met nu een uur lang, deep in the dark. Blijf wakker.

0: Nieuws, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en 1 agent raakte gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Grote delen van Australië hebben al weken last van een enorme muizenplaag. De dieren zorgen voor veel overlast, zo vernielen ze akkers en eten ze zaaisel op. Een boer zegt tegen Australische media dat ze per hectare zo'n 9000 muizen ziet. Er wordt over een plaag gesproken als er 800 muizen per hectare zijn. Ook scholen hebben er last van, omdat daar boeken worden aangevreten. Leraren in West-Australië hebben hun handen vol aan het opruimen van uitwerpselen. De plaag komt door de recordoogst van vorig jaar. Daardoor is er veel te eten voor de muizen. President Trump wil zelf het podium pakken op het onafhankelijkheidsfeest van de VS. Meerdere artiesten hebben afgezegd en in plaats van concerten wil Trump nu een toespraak gaan geven. De viering is op 4 juli. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui. Het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Wij nemen je mee naar de clubs met een diepere house sound vanuit de Haarlemmermeer. Tot 4 uur hoor je de beste house, deep house, progressive house met een vleugje techno. Gemixt door DJ's uit de hele wereld. Dit is de Deep Department. Met nu een uur lang. Deep in the dark. Blijf wakker.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Parijs, in Frankrijk moet ik zeggen, zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. En ook scholen merken het, omdat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zegen de Giro Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er dan kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Ben jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. Redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière.

0: Koning en Restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij over de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. Ook scholen merken het, dat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'n fiets heeft gereden en dat er nooit een probleem was. Het weer. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Max on Air. Met de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on Air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio.

0: Vooral hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Maar na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er 426 mensen opgepakt in heel Frankrijk. Opnieuw zijn er 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval op een boot in de Stille Oceaan. Volgens het Amerikaanse leger was het schip betrokken bij drugsmokkel, maar bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Eergisteren werden er ook al 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval, ook op een boot in de Stille Oceaan. Een voetganger is op de A67 bij Lierop aangereden door een auto. De politie onderzoekt of de man al op de weg lag of dat hij over de snelweg liep en toen werd aangereden. De politie onderzoekt ook wie het is. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Het was lichter dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer in Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Vanmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busverkeer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Politie zegt dat het slachtoffer op de rijbaan is aangereden door een auto. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na de eerste zege op de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Het was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat het door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Het weer dan. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan korte tijd veel regen vallen met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land blijft het droog. Later vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: weten over een concert, wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Strandbus moet files naar kust deze zomer beperken en winkels in Hoofddorp ontruimd vanwege vreemde geur. De strandbus rijdt deze zomer weer vanuit Haarlemmermeer naar de stranden van Zandvoort en Bloemendaal aan Zee. De bus rijdt elk weekend van 20 juni tot en met 30 augustus. De speciale lijn vertrekt vanaf het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp. Reizigers kunnen gratis parkeren bij Expo Greater Amsterdam in Vijfhuizen en daar overstappen. Volgens de provincie moet de strandbus lange files richting de kust verminderen. Ook hoeven bezoekers die niet gebruik kunnen maken van deze speciale lijn daardoor minder lang te zoeken naar een parkeerplaats bij het strand. Meerdere winkels aan het burgemeester van Stamplein in Hoofddorp zijn woensdagmiddag ontruimd vanwege een vreemde geur bij supermarkt Dirk van den Broek. De hulpdiensten kwamen rond 1:30 ter plaatse. De brandweer deed onderzoek naar de herkomst van de geur en verrichtte metingen in en rond de winkels. Over de oorzaak is nog niets bekend. De supermarkt werd tijdelijk afgezet met lint. Er zijn geen meldingen gedaan van gewonden of van mensen die onwel zijn geworden door de geur.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meerradio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meerradio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Het NOS Journaal. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer liep op de rijbaan en is aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Ze werd kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek een te lichte fiets te hebben gereden. Die was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd is gebogen. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer er nog. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook wat met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken die buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Robbie Williams op meer radio. En Angels.
1: Wakker worden met een lekker bakkie koffie. Dit is meer radio. Dit is meer wakker.
0: Yes, warm welkom bij meer wakker. Op deze fraaie zondag 31 mei 2026. De laatste dag van de maand. Morgen zitten we alweer in juni. En het is eindelijk eens een keer een weekendje zonder feestdagen. Ik bedoel, we hebben het de afgelopen paar weken echt zo'n ketting gehad. Van hemelvaart en Pinksteren. Nou, eindelijk eens een keer een weekend van twee dagen. Of hebben we er een ATV-dagje aan vastgeplakt? Eerlijk zeggen? Eerlijk? Nee, oh nee, dat is mooi. Ja, ik bedoel, als je afgelopen maandag al vrij was, dan is het ook al een kort weekje. Gaan we er drie dagen van maken. De driedaagse werkweek. En een feestdag en een werktijdverkortingsdagje. Nou, dan hebben we het mooi voor elkaar. Wat gaan we doen in de show? Nou, eigenlijk vooral veel muziek draaien. Het recept voor de zondag met muziek van Somber en ook Champion komt eraan. Houbouders, maar eerst Alicia Keys. Terug naar 2007. No One op meer radio.

Een 90s classic, Slow, op zondagmorgen. Champion en How About Us op Meer Radio. Daarvoor Samba 12 to 12 en Alicia Keys, No One. Dit is Meer Wakker met ABBA.

0: Ironic. Het ironische leven van Alanis Morissette. DJ Snake daarvoor samen met Justin Bieber en Let Me Love You. En als ik ooit nog eens een keertje een DJ word, wil ik ook DJ Snake heten. Dat betreft vind ik het gewoon een hele fijne artiestennaam. Maar ja, die naam is al bezet. Bovendien ben ik al heel lang DJ en ik noem mezelf gewoon Fedor Veldman. Ja. Ik had weinig inspiratie, dus hou ik het maar gewoon bij de naam die mij is gegeven. Dit is Meer Wakker met onderweg Snow Patrol. En ook Morgan Wallen en Tate McRae komt eraan. What I Want. Eerst het Meer Nieuwsoverzicht.
1: Iedere dinsdagavond laat Fedor Veldman je in Forgotten Faces de leukste muziek horen die je eigenlijk al lang weer was vergeten.

0: Je van deze. Forgotten Faces. Iedere dinsdagavond van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: A9, 2 weken afgesloten tussen Bad Hoeverdorp en Holendrecht. En Haarlemmermeer gaf 63 vergunningen voor flexwoningen af. De A9 is de komende 2 weekenden in beide richtingen afgesloten tussen Bad Hoeverdorp en Holendrecht. Rijkswaterstaat voert werkzaamheden uit aan de verbreding en verdiepte aanleg van de snelweg. De afsluitingen duren van vrijdagavond tot maandagochtend. Verkeer wordt omgeleid via de A2, de A10 en de A4. Weggebruikers moeten rekening houden met 10 tot 30 minuten extra reistijd. Ook enkele lokale wegen gaan tijdelijk dicht. Het gaat onder meer om de Amsteldijk Zuid en de Achterdijk bij de brug over de Amstel. Tijdens de werkzaamheden gelden kortingsacties voor openbaar vervoer en deelvervoer. De gemeente Haarlemmermeer heeft tussen 2021 en 2025 vergunningen verleend voor 63 flexwoningen. Daarmee behoort de gemeente tot de kopgroep van vergelijkbare gemeenten. Volgens het expertisecentrum Flexwonen zijn er momenteel 9 locaties met tijdelijke woningen. Landelijk daalde het aantal vergunningen voor flexwoningen vorig jaar sterk. Gemeenten stellen ook aan tijdelijke woningen eisen op het gebied van duurzaamheid, voorzieningen en inpassing in de omgeving. Flexwoningen worden gezien als een manier om sneller extra woonruimte te creëren.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

wil niet in één keer lukken. Het is twee keer als single uitgebracht. Eén keer in het voorjaar en één keer in het najaar van 2007. Maar pas in het najaar werd het een hit. Waarschijnlijk moesten de blaadjes van de bomen gaan vallen. Wilde het een hit worden. Dit is Meer Wakker met onderweg Morgan Wallen naar Alessi. I'd like

Stop Loving You, Toto op Meer Radio. Morgan Wallen, Tate McRae en What I Want hoorde je ook nog. En dit is Meer Wakker met onderweg Kevin en Roxy Dekker. Jij hebt mij en ik heb de autotune. En de Bengals ook nog onderweg. Eternal Flame naar Treintje Oosterhuis. Knocked out.

Klassiekertje inmiddels. The Bengals en Eternal Flame op meer radio. Echt zo'n ballad die overal gedraaid kan worden en ook niet verveelt. Daarvoor hoorde je nog Kelvin en Roxy Dekker. Jij hebt mij en Treintje Oosterhuis knocked out. Goedemorgen. Dit is Meer Wakker. Zometeen na

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door sneltij en stijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de tweede aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen inmiddels. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Womack en Womack en Teardrops in My Eyes.
1: Wakker worden met een lekker bakkie koffie. Dit is Meer Radio. Dit is Meer Wakker.
0: Yes, warm welkom bij Meer Wakker. Zondag 31 mei 2026. Een heerlijke zondag, de laatste van deze maand. En niet zo warm. Ik bedoel, vorige week was het natuurlijk veel heter en zo. Het is eigenlijk wel lekker zo, toch? Jawel, jawel, jawel. Er komt wel een beetje een wisselvallig weekje aan nu, met wat meer regen en dat soort dingen. Maar moeten we er maar eventjes mee doen. Is goed voor de plantjes, zeggen ze dan. Ja, goed voor de plantjes. Wat gaan we doen in de show? Nou, veel muziek draaien. Dat is het recept voor de zondagmorgen. Met Alex Warren onderweg. Aerosmith ook zometeen. I don't want to miss a thing. Maar eerst even terug naar 2011. Voor Ode to the Bouncer. Dit zijn de Stereo Killers.

Aerosmith en I Don't Wanna Miss a Thing op Meer Radio. En Alex Warren hoorde je daarvoor nog. Fever Dream en de Studio Killers. Dat waren de Studio Killers, niet de Stereo Killers. Ja, zo kun je wel eens vergissen, niet waar. Oats to the Bouncer. Meer wakker onderweg, zometeen Queen. You're My Best Friend, naar John Mayer. Half of My Heart. I was born.

Iedere dinsdagavond laat Fedor Veldman je in Forgotten Faces de leukste muziek horen die je eigenlijk al lang weer was vergeten. Zoals deze.

0: Forgotten Faces. Iedere dinsdagavond van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Storing zorgt opnieuw voor problemen bij Krukjesbrugge. En Jaarmarkt brengt opnieuw drukte naar Bad Hoevedorp. De Krukjesbruggen kampen sinds vorige week met een storing. Door een onbekende oorzaak kunnen de bruggen niet worden bediend. De provincie onderzoekt het probleem. Door de werkzaamheden is de N201 tussen de Spieringweg en de Javalaan donderdag en vrijdagavonds en 's nachts afgesloten. Verkeer moet omrijden via de Driemerenweg en de N201. Fietsers, voetgangers, hulpdiensten en het openbaar vervoer kunnen wel gebruik blijven maken van de route. De storing komt kort nadat de vernieuwde bruggen na 2 jaar werkzaamheden weer volledig waren geopend. Het centrum van Bad Hoevedorp staat op zaterdag 6 juni weer in het teken van de jaarlijkse markt. De jaarmarkt Bad Hoevedorp duurt van 10 uur 's ochtends tot 5 uur. Verspreid door het centrum komen tientallen marktkramen met onder meer mode, accessoires, cadeauartikelen en huishoudelijke producten. Ook lokale winkels doen mee aan de activiteiten. De markt trekt ieder jaar veel bezoekers uit Bad Hoevedorp en omliggende plaatsen. Volgens de organisatie is er aanbod voor jong en oud. Bezoekers kunnen daarnaast vragen stellen over gebiedsontwikkeling, verkeer en werkzaamheden in Bad Hoevedorp.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Nathalie Larose op Meer Radio en Somebody. Dit is Meer Wakker op de zondag 31 mei 2026. Eindelijk eens een keer een weekendje zonder feestdagen. Eindelijk een weekendje dat maar 2 dagen duurt. Of is het eigenlijk liever gezegd jammer dat er eens een keer een weekend is dat maar 2 dagen duurt. Zometeen NST.

Sick and Tired van Anastasia op Meer Radio. De goed gebrilde Anastasia, zeer populair in de Zero's. Met name zo tussen 2000 en 2007. Eigenlijk aan de lopende band in de top 40 gestaan. Dit was 2004 in de zomer. En ook hoorde je Skik op de fiets. Ja. Misschien dat ik het dan zometeen ook maar even ga doen. Even een fijn stukje fietsen. Even ontspannen. Bewegen en ondertussen het hoofd leegmaken. Dat is zo fijn aan fietsen. Bruno Mars hoor je al meteen. Risk It All. Naar deze klassieker van Madonna, Borderline.

Nee, het is niet Adele. Nee. Ik zou bijna denken van hij gaat de Adele afkondigen, maar het is niet zo. Het is Lauren Diggle op meer radio. En You Say, en ook hoorde je Bruno Mars daarvoor. Risk It All, en daarmee is er een einde aan meer wakker. Zometeen na 10 uur jouw kans weer op fantastische prijzen. Want Maurice komt eraan met een grote prijzenmand. En hij gaat weer het hele ding met je spelen. Zometeen in

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Belfour ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snelstijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. En ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer compleet wordt mede mogelijk gemaakt door Klaus Event Center en Avanti Aviation Training. Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: voor 2 uur meer gezellige radio. Meer compleet met Maurice van Dam.
1: Een hele goede morgen. Vandaag 31 mei 2026. Dit is Meer Radio, de lokale radiozender voor de gemeente Haarlemmermeer. Met natuurlijk, ja, mocht je dan buiten Haarlemmermeer luisteren, ben je een beetje een zwart luisteraar. Maar dat vinden wij niet erg. En ook kun je er een kans maken om zomaar te winnen vandaag. Dat uurtje bowlen voor 6 personen. En ja, we hebben vandaag een hele speciale cd erbij. De complete collectie van Treintje Oosterhuis geven weg. Cd Collect geven weg met allemaal mooie nummers van Treintje Oosterhuis. En natuurlijk daarbij dat uurtje bowlen voor 6 personen kun je zomaar in de wacht slepen. Als je mij kunt vertellen, aan de hand van 3 aanwijzingen, wat voor gebruiksvoorwerp ik omschrijf in het spelletje Teleding. En het spelletje gaan we zo met je spelen. Natuurlijk over lijst van leuke muziek. En de laatste lokale nieuwscore blijven voorbij, want we hebben nog een brand gehad vannacht in de Hoofddorp. Dus dat gaan we zo over hebben. Meer radio, good morning. Ik zie dat Leo voor de toer staat te wachten. Die komt er ook nog aan zo meteen in Inner Circle. En allemaal mooie muziek. Queen komt eraan, Lois Lane. Maar eerst, nou, Desiree.

voya, voya. Meer radio om 10:10 deze zondagmorgen. 31 mei, buiten ongeveer een graad 22. En het fikst hij vandaag in Haarlem weer naar 23 graden... met een heerlijk mooi zonnetje. Kortom, een mooie zondag. De radio Level 42, Running in the Family.

0: Club 42 maakte hits aan lopende band in de jaren 80. Ja, denk maar aan Hot Waters. It's Over, heel mooi nummer ook van ze. En dit was Running in the Family. Je hoort het hier op Meer Radio live vanuit een lekker zonnig hoofddorp. Waar je nog een leuke prijzen kunt winnen. Want je kunt kans maken om zomaar te winnen vandaag. Dat uurtje bowlen voor 6 personen. En een mooie cd van Treintje Oosterhuis. Dubbel cd zelfs met hele mooie nummers op van haar. Wat moet je doen? Ik zend 3 aanwijzingen naar je toe. En jij moet raden welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding.
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Wat is dit? Wat zou dit nou kunnen zijn?
1: Aanwijzing 1.
0: Je kunt mij vinden in de slaapkamer. Je kunt mij vinden in de slaapkamer. Is aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Ik ben een uitkomst als je er 's nachts uit moet. Ja, ik ben een uitkomst als je 's nachts uit moet. Dat is een uitkomst, is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Ja, ik geef licht als je mij aanzet. Ik geef licht als je mij aanzet, is aanwijzing nummer 3. Wat is dit? Waar babbel ik over? Wat zou dit nou kunnen zijn? Nou, de locatie is. De zoeklocatie wordt wat kleiner, zeg maar. Want,
1: aanwijzing 1.
0: Je kunt mij vinden in de slaapkamer. Je kunt mij vinden in de slaapkamer.
1: Aanwijzing 2.
0: Ik ben een uitkomst als je 's nachts even uit moet. Ja. Ja, ik heb een sterke blaas. Dus, ken je dat? Ja.
1: Aanwijzing 3.
0: Ik geef licht als je mij aanzet. Ik geef licht als je mij aanzet. Wat is dit? Waar bouw ik over? Wat zou dit nou kunnen zijn? Maak kans op het uurtje bowlen voor 6 personen. Kun je met 5 vrienden of vriendinnen lekker gaan bowlen hier in Hoofddorp. En daarbij de cd van Treintje Oosterhuis met al haar allemaal hele leuke hits van haar erop, dubbel cd. Dat kun je dus winnen. Dus bowlen en het uurtje bowlen en het uurtje treintje. En het treintje cd'tje. Ja. Kortom, mail me even met het antwoord. Zet even in de mail even je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen zijn. En dan stuur je aan studio@meerradio.nl. Ga je gang met studio@meerradio.nl. Als je denkt te weten wat het is, dan ben ik benieuwd of jij dat bolen gaat.

zo een jaren 90 nummer. Echt gewoon een jaren 90 hit. Doek hoor je. En zo in love with you hier op Meer Radio. Nou ja, goedemorgen zeg. In een leegstaand gebouw aan de Piet Hein flat in Hoofddorp is vannacht brand uitgebroken. Rond 1 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd vanwege een flinke brand in het pand. Volgens eerdere meldingen was een flinke brand uitgebroken, een flinke uitslaande brand. En bij aankomst bleek het ook inderdaad het geval te zijn. De brandweer schaalde op naar middenbrand en zette direct in op blussingen. Bij het pand werd 1 persoon aangetroffen en aangehouden. Volgens deze man was nog iemand anders in het pand aanwezig, maar bleek later dat helemaal niemand aanwezig was in het pand. Hoe de brand is ontstaan is een beetje onbekend. Maar uiteindelijk was de brand halverwege de nacht brandmeester, zoals het heet. Dat dus in Hoofddorp een uitslaande brand vannacht in de Piet Hein flat in Hoofddorp al. Ja, ja. Ken je deze dames nog? Lang geleden, maar leuke muziek maakten zij in de jaren 80. Lois Lane. Op Meer Radio om 22:55. En zo wat in het nieuws, lokale nieuws toch? Ja. Zet je er klaar voor mij? The first time komt ja.

0: Lois Lane en de First Time in het Meer Radio. Het is bijna, nou, het is half elf geworden. En over de First Time gesproken, het nieuws met onze nieuwe collega Jenny Westra. Ga je gang, meid. Ben je zenuwachtig? Ja, goed.
1: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
2: Strandbus moet files naar kust deze zomer beperken en winkels in Hoofddorp ontruimd vanwege vreemde geur. De strandbus rijdt deze zomer weer vanuit Haarlemmermeer naar de stranden van Zandvoort en Bloemendaal aan Zee. De bus rijdt elk weekend van 20 juni tot en met 30 augustus. De speciale lijn vertrekt vanaf het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp. Reizigers kunnen gratis parkeren bij Expo Greater Amsterdam in Vijfhuizen en daar overstappen. Volgens de provincie moet de strandbus lange files richting de kust verminderen. Ook hoeven bezoekers die niet gebruik kunnen maken van deze speciale lijn daardoor minder lang te zoeken naar een parkeerplaats bij het strand. Meerdere winkels aan het burgemeester van Stamplein in Hoofddorp zijn woensdagmiddag ontruimd vanwege een vreemde geur bij supermarkt Dirk van den Broek. De hulpdiensten kwamen rond 1:30 ter plaatse. De brandweer deed onderzoek naar de herkomst van de geur en verrichtte metingen in en rond de winkels. Over de oorzaak is nog niets bekend. De supermarkt werd tijdelijk afgezet met lint. Er zijn geen meldingen gedaan van gewonden of van mensen die onwel zijn geworden door de geur.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meerradio. Haarlemmermeer.
4: Meer compleet.

0: Red and the Blackheads. I love rock and roll, dat is wel duidelijk moet ik zeggen. Meer radio, maar natuurlijk leuke prijzen. Kun je het kans maken om zomaar te winnen vandaag. Dat uurtje bowlen voor 6 personen. En die dubbel cd van Treintje Oosterhuizen.
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: De vraag is, wat is dit nou voor... Dit is echt een gebruiksvoorwerp. Dat gebruik je echt. Je gebruikt het echt. Ja, dit is echt een gebruiksvoorwerp.
1: Aanwijzing 1.
0: Je kunt mij vinden in de slaapkamer. Je kunt mij vinden in de slaapkamer is aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Ik ben een uitkomst als je 's nachts even uit moet, hè. Ik ben een uitkomst als je er 's nachts even uit moet, is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Nou, ik geef licht als je mij aanzet. Ik geef licht als je me aanzet. Ja, is aanwijzing nummer 3. Wat zou dit nou kunnen zijn? Het is niet zo heel groot volgens mij. Wat zou het kunnen zijn? Waar babbel ik nou over?
1: Aanwijzing 1.
0: Je kunt mij vinden in de slaapkamer. Je kunt mij vinden, ja, dus het zoekgebied wordt al kleiner, hè. Waar moet het voorwerp vinden? Nou, in de slaapkamer.
1: Aanwijzing 2.
0: Ik ben een uitkomst als je, ja, als je er 's nachts uit moet. Ik ben een uitkomst als je er 's nachts uit moet, is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Ik geef licht als je mij aanzet. Ik geef licht als je mij aanzet, is aanwijzing nummer 3. Wat is dit? Wat zou dit nou kunnen zijn? Wat word ik over? Heb je enig idee? Dan kun je kans maken om zomaar te winnen vandaag dat uurtje bowlen voor 6 personen. Dan kun je met 5 vrienden of vriendinnen lekker gaan bowlen in een hoofddorp. En daarbij een leuke cd, een lekkere dubbel cd van muziek van Treintje Oosterhuis. Wat moet je doen? Pak even de e-mail, open even je Gmail, een nieuw berichtje maak je dan. En dan zet je in de e-mail even je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen zijn. In de mail even je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat je denkt dat het is. En dan stuur je aan studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. Heb je dat herkend? Wie? Die dame die hoort? Mariah Carey. The Emotions. Oh, die Emotions.

je kan ze hebben, hè? Verschillende emoties. Hele leuke emoties, hele nare emoties, hele verliefde emoties. Hele emoties, emoties. Oh, wat zo'n emotie zeg, jongen. Oh, hoor je hem? 8:08, dit is Meer Radio live vanuit een lekker zonnig Hoofddorp. Graadje op 23 buiten dit moment. Vandaag op deze 31 maart een bijzondere dag voor als je niet van roken en tabak houdt. Want vandaag is namelijk de internationale dag tegen roken en tabak. Op 31 mei ieder jaar wordt de internationale anti-tabaksdag gehouden. Een dag die is georganiseerd door het WHO. Staat volgens mij voor World Healthy Organization, volgens mij. En het is bedoeld om aandacht te geven voor de gevaren van roken en tabak. Dus vandaag dus die dag. Dus mocht je iemand zien roken op straat, kun je zeggen: hey vriend, vandaag is het anti-tabak en rookdag. Hoop dat je maar geen klap op jas krijgt, hoor. Nee, morgen weet ik het ook niet. Ook weer zo'n jaren 90 klank. The Finger Boys. We like to. Was gisteravond, hè? We like to party. En nou, rustig wakker worden op zondagmorgen.

Het was gisteravond volgens mij, dat feestje. We like to party, de Venga Boys op Meer Radio op deze zondagsmorgen 11:15. Ja, ja. Hey, we gaan hem feliciteren hoor, want hij is vandaag jarig. Danny Vera is vandaag jarig. Wordt 49 jaar op deze, ja, dat feestje dus, feestje. En ook jarige Clint Eastwood is overleden. Oh, is overleden hoor ik net. Sorry mensen, feestje gaat niet door.

0: eind van mij.
1: Anton. Door het eind van mij. Ik vind het een beetje jaloers en bezitterig, maar goed. Leuk liedje. Ja, ja, laat maar op. Laat maar op. Ik ga maar koffie halen, zo. Goedemorgen, dit is Meer Radio, de lokale radiozender voor de gemeente Haarlemmermeer. En ook verder buiten zijn we te ontvangen op www.meerradio.nl. Gewoon ook op van alle kanten. Mooi gisteren nou naar Hoofddorp Centrum zijn gegaan, rond gistermiddag. En je dacht, jeetje, wat lange file op de Kruisweg en de Hoofdweg. Alles helemaal geblokkeerd daar, dat kan kloppen. Want gistermiddag, rond 13:30, op de Kruisweg in Hoofddorp heeft zich een ongeval geplaatsgevonden. Tussen een auto en een scooter. De politie heeft de rotonde volledig afgezet gistermiddag. Bij het incident zijn twee opzittenden van een scooter gewond geraakt en naar het ziekenhuis vervoerd. De bestuurder van de auto is aangehouden wegens artikel 8, rijden onder invloed. De verkeersanalysedienst van de politie, de VOA, de politie doet ter plaatse onderzoek, heeft gedaan om te kijken wat er nou precies gebeurd is. Het is een lastige rotonde, moet ik zeggen, hoor. En als je dan een jointje hebt gerookt, een biertje gedronken hebt, dan komen die fietsen en allemaal die autorijders, bommers, alle kanten. Ze komen van alle kanten daar, zeg maar. Nou, goed opletten, hoor.

0: This is my life. Zo, lekker mijn leven, ja. Jouw leven, bemoei je er niet mee. This is my life. Ja. La vita. Jouw leven en jouw spelletje. Nee, ons spelletje. We hebben het over Maurice. Nou, je kunt kans maken om zomaar te winnen dat uurtje bowlen voor 6 personen. En die geeft erbij weg een mooie cd, een dubbel cd van het Treintje Oosterhuis. Dan kun je lekker gaan bowlen met 5 vrienden of vriendinnen. Als je mij kunt vertellen welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding.
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Wat is dit? Wat zou dit nou voor echt gebruiksvoorwerp kunnen zijn? Komt-ie.
1: Aanwijzing 1.
0: Je kunt mij vinden in de slaapkamer. Je kunt mij vinden in de slaapkamer. Oké.
1: Aanwijzing 2.
0: Ik ben een uitkomst als je 's nachts uit je bed moet. Ik ben een uitkomst als je er 's nachts even uit moet, is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Ik geef licht als je mij aanzet. Ik geef licht als je me aanzet. Ja, is aanwijzing nummer 3. Wat is dit? Waar babbel ik over? Verplaats je even in de nacht. Verplaats je in de nacht.
1: Aanwijzing 1.
0: Je kunt mij vinden in de slaapkamer. Daar ben je 's nachts. Tenminste, wel in je eigen slaapkamer natuurlijk.
1: Aanwijzing 2.
0: Ik ben een uitkomst als je even wakker wordt. Je wordt wakker en je denkt, oh, beblaas. Dan is het een uitkomst.
1: Aanwijzing 3.
0: Want ik geef licht als je me aanzet. Dan heb je licht in het donker. Ja. Wat is dit? Heb je enig idee? Dan moet je ons even een mail sturen. Met in de mail even je naam en je telefoonnummer. Je kunt het winnen, dat uurtje bowlen voor 6 personen. Kun je met 5 vrienden of vriendinnen lekker gaan bowlen in een hoofddorp op onze kosten. En een mooie cd van het Treintje Oosterhuis. Een dubbel cd erbij. Nou, mail ons even in de mail even je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen zijn. En dan stuur je aan het hele verhaal. Het hele verhaal stuur je maar aan ons aan studio.

Ja, Gemma die nacht, hoor. Ja, ja. Wat een nacht, hè. Wat een nacht. Ja. George Benson op de radio. Kimmy the Night hier op Meer Radio. Om bijna 11:05 op deze zondagse morgen. We gaan op naar het nieuws en weer van 11:00. Dan ben je bij terug in 2:00 nog wel aankunnen. Hier ga ik de aanwijzingen overbrengen. Moet je raden welk voorwerp ik omschrijf. En dan ook nog eens een keertje, als je ja, het laatste lokale nieuws kan even voorbij komen. En leuke muziek, kortom. Blijf nog even aan de radio geluisterd. Radio of internet of waar je ook luistert tegenwoordig. Hallo, ben jij bij Plus? Oh ja, sorry hoor. Zet een bandje. Zet hem over, man. Op naar het nieuws weer van 11:00 met Dayton en de Sound op Music bij Meer Radio. De muziek draait hier 24 uur per dag, 7 dagen per week. Ja, wij zijn verantwoordelijk voor jouw muziek. Wil je wat horen? Mail maar even aan studio@meerradio.nl. Ja. En na de nieuws, Colin the Gang staat te wachten. Dus blijf erbij.

0: Compleet wordt mede mogelijk gemaakt door Claus Event Center en Avanti Aviation Training. Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elk uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zover op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo grote als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. De meteoor vloog gistermiddag 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island. In de buurt van Boston met een snelheid van 120.000 km per uur. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook met wat onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer Compleet wordt mede mogelijk gemaakt door Klaus Bowling. Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
3: Meer Compleet.

0: kent het wel van C-Fresh. So fresh. Dit was Straight Ahead op Meer Radio.
1: Het is zondagochtend. Tijd voor twee uur meer gezellige radio. Meer compleet met Maurice van Dam.
0: Sorry Erik, we hebben al één uurtje gehad. En er is nog één uur tot 12 uur meer radio is compleet. Met daarin natuurlijk zometeen de winnaar of in de rest. En misschien jij dat wel, die dan in de uitzending het antwoord geeft. En als het goed is, dan krijgt die persoon dat uurtje bolen voor 6 personen. En die mooie cd van Treintje Oosterhuis. Speel lekker mee. De aanwijzingen komen zo meteen aan. Waar heb je het over? Ik stuur 3 aanwijzingen... En dan moet jij raden welk voorwerp het is. En dan kun je winnen, dat uurtje bowlen. Ja, dat kan, zomaar. Dus blijf luisteren, aanwijzingen komen zomaar even bij hier bij Meer Radio. Omlijst door muziek van heden, heel lang geleden. En van een beetje, ik zeg van nou, dat is van een beetje jaren 80. Zondag nummer 1 dit nummer. In de jaren 80, 1987, Starship, Meer Radio. Hoe heet je ook alweer? Ik moet hem aankondigen. Wacht even. Nothing's gonna stop us now, staat in mijn scherm. Nou, dat zal hij wel zo weten. Oh.

half elf, live vanuit een lekker zonnig hoofddorp. Dit is Meer Radio op deze 31ste mei. En gisteren, of je het gemerkt hebt, heb je het gemerkt gisteren? Gisteren was het namelijk internationale dag van de buren. Ja, die mensen naast je wonen. Nou, die wonen naast je, weet je. Ik had ze ook gehoord, nieuwe buren. Ik moet zeggen, lekker aardige mensen. Nou ja, trouwens, van die tatoeageapen. Nee, gewoon echt aardige mensen. Leuke mensen ook wel. Gisteren dus internationale dag voor de buren hier op Meer Radio. Draaien wij Shalabar in the second time around.

0: je meezingen?
1: Ja, ik hoor je wel.
0: Ik hoor je meezingen. En de aanwijzingen voor telling komen er zometeen ook nog aan je voorbij. Kun je ze meespelen en dan kans maken op het uurtje bowlen. Ja, dat kun je ze winnen hier bij Meer Radio. En, oh ja, Boris, zeg toch even tegen de luisteraars dat Yvonnier vandaag jarig is. Zij is vandaag 80 jaar geworden. Ik heb even in de playlist gekeken of we iets van hem hebben. Ik zie geen nummers van Yvonnier. Ja, maar hij nummers Yvonnier draaien. Zometeen iets van hem draaien is misschien leuk.
1: Kan
0: het? Wat? Oh, dat kan ook. Nou. Als de presentator wil doen. Zo van mij. Caribbean Queen, European Queen, Billy Ocean.

wel zeggen, get out of my dreams, get into my car, maar een ander nummer van hem. Dit is The Caribbean Queen, horen hier op Meer Radio op deze zondagse morgen. Meer Radio, het laatste lokale nieuws. Laten we even bij op de Lisse Dijk, nabij Buitenkaag, is een automobilist in het water beland nadat deze in botsing kwam met een geparkeerde auto en een verkeersbord. Ja. Rond 2:30 kregen de hulpdiensten een melding van een automobilist die in de ringvaart was gereden. En bij aankomst van de hulpdiensten bleek 1 persoon uit het voertuig te zijn gekomen. Deze stond inmiddels op de kant. De toegesnelde ambulance heeft zich direct over het slachtoffer ontvreemd, maar er was niets aan de hand. Meneer die stond gewoon, helemaal verbouwen in natuurlijk. En duikers van het brand hebben rondom het voertuig gezocht en hebben het auto uit het water gehaald. Wat precies gebeurd is een beetje onduidelijk. Maar ja, het kan gebeuren toch. Wat daar precies gebeurd is, dat weten we ook gewoon niet. Zij tegen een ouder, niet opgelet. Kortom, op zich is het wel vervelend, zo'n aanrijding. Alleen ja, bij deze temperaturen is het een pleister op de wonden. Zometeen de aanwijzing voor het derde ding. Speel mee, maak kans op dat uurtje bowlen voor 6 personen hier bij Meer Radio. 10:50. En de winkels in Centrum Hoofddorp gaan langzaam open. En de terrasjes worden klaargezet voor je.

0: and Fire. And Love Goes On. Om 11:50 dit meer radio. Ik zei het al, je kunt de kans maken om zomers te winnen vandaag. Dat uurtje bowlen voor 6 personen. En daarbij een mooie dubbel cd van Treintje Oosterhuis. Als je mij kunt vertellen welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding. Wat is dat toch?
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Wat is dit nou voor voorwerp?
1: Aanwijzing 1.
0: Je kunt mij vinden in de slaapkamer. Je kunt mij vinden in de slaapkamer, is aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Ik ben een uitkomst als je er 's nachts uit moet. Is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Ik geef licht als je mij aanzet. Ik geef licht als je me aanzet. En geen licht als je me uitzet. En dat staat er niet bij, maar dat zal ongeveer een logische volgorde zijn. Wat is dit? Waar heb ik het over? Het is niet heel groot. Het is niet zo heel groot. En je vindt het op één plek.
1: Ja. Aanwijzing 1.
0: Je kunt mij vinden in de slaapkamer. Ja, daar vind je mij.
1: Aanwijzing 2.
0: Ik ben een uitkomst als je 's nachts er even uit moet. Blaas. Heb je ook zo'n zwakke blaas? Ja.
1: Aanwijzing 3.
0: Ik geef licht als je mij als je me aanzet. Wat is dit? Je zit thuis te luisteren. Ik denk bij mezelf, maar ik weet wat het is. Nou, heel simpel. Stuur even een mailtje met in de mail even je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen zijn. En dan stuur het door naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. We gaan over 20 minuten gaan we iemand bellen. En die mag in de uitzending het antwoord geven. En als het goed is, heeft die persoon dan gewonnen dat uurtje bowlen voor 6 personen. En een mooi dubbel cd van Treintje Oosterhuis erbij. Dus mail even aan studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. En maak je kans op bowlen. Leuk toch? Ik ga lekker gaan bowlen. Lekker bowlen met vrienden en zo. Man at Work op de radio. Hier is Down Under.

in Hoofddorp en verder buiten ook druk. Lekker hè, zonnetje erbij. Op de radio Men at Work en Down Under. Om 11:30 zometeen, nieuwe collega, die gaat, Jenny Westra gaat het nieuws zometeen voorlezen ons. Ben benieuwd, leuk. Het zal weer spannend nieuws zijn. Het is een beetje het lokale nieuws. Hallo, zo, zeg maar op. Allah, Waterloo.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Tom van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben het Cilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
7: A9, 2 weken afgesloten tussen Bad Hoeverdorp en Holendrecht. En Haarlemmermeer gaf 63 vergunningen voor flexwoningen af. De A9 is de komende 2 weekenden in beide richtingen afgesloten tussen Bad Hoeverdorp en Holendrecht. Rijkswaterstaat voert werkzaamheden uit aan de verbreding en verdiepte aanleg van de snelweg. De afsluitingen duren van vrijdagavond tot maandagochtend. Verkeer wordt omgeleid via de A2, de A10 en de A4. Weggebruikers moeten rekening houden met 10 tot 30 minuten extra reistijd. Ook enkele lokale wegen gaan tijdelijk dicht. Het gaat onder meer om de Amsteldijk Zuid en de Achterdijk bij de brug over de Amstel. Tijdens de werkzaamheden gelden kortingsacties voor openbaar vervoer en deelvervoer. De gemeente Haarlemmermeer heeft tussen 2021 en 2025 vergunningen verleend voor 63 flexwoningen. Daarmee behoort de gemeente tot de kopgroep van vergelijkbare gemeenten. Volgens het expertisecentrum Flexwonen zijn er momenteel 9 locaties met tijdelijke woningen. Landelijk daalde het aantal vergunningen voor flexwoningen vorig jaar sterk. Gemeenten stellen ook aan tijdelijke woningen eisen op het gebied van duurzaamheid, voorzieningen en inpassing in de omgeving. Flexwoningen worden gezien als een manier om sneller extra woonruimte te creëren.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
8: Meer compleet.

0: disco jaren 90. En knapper volgens mij. Dat, je hoort hem hier op meer radio van je voorbij komen op deze zondagmorgen. 11:05. En nou, de laatste kans, laatste ronde. Ik ga de aanwijzing aan je overbrengen. Aanwijzing, ja, ik wend die aanwijzing aan je toe. En als jij weet welk voorwerp ik omschrijf, dan kun je kans maken op dat uurtje bowlen voor 6 personen in Hoofddorp. En mooi cd erbij, dubbel cd van Treintje Oosterhuis. Maar moet je wel raden wat dit voor gehoorheb is natuurlijk.
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is het nou voor gehoorheb? Wat kan dit nou zijn? Wat kan dit nou zijn? Ja, een cd van Treintje Oosterhuis krijg je. Je krijgt ook nog eens een keertje uurtje bowlen op 6 personen krijg je erbij. Ik zou zeggen...
1: Aanwijzing 1.
0: Je kunt mij vinden in de slaapkamer. Je kunt mij vinden in de slaapkamer. Ja, daar vind je mij.
1: Aanwijzing 2.
0: Ik ben een uitkomst als je zacht moet pissen. Dat staat er niet. Ik ben een uitkomst als je s'nachts even uit moet. Dus aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Ik geef licht als je mij aanzet en uitzet. Dan is het liggen weg natuurlijk. Wat is dit? Wat kan het nou precies zijn? Wat zou dit kunnen zijn voor gebruiksvoorwerp? Nog een keer de aanwijzingen. Dan kan we nog een keer mijn collega's, wat is er...
2: Ja, over slaapkamer gesproken.
0: Kom je net uit de slaapkamer vandaan?
2: Jij bent ook programmaleider binnenkort, hè?
0: Ja, wat dan?
2: Even vragen, hoeveel uur radio mag je in 24 uur maken? Is daar een limiet voor, arbeidstijden?
0: We gaan zo opbouwen even.
2: Ik praat nu, maar ik heb gisteren al 5 uur gemaakt. Niet dat ik nu in overtreding ben.
0: Ja, ben je goed, wel. Ja,
2: even
0: ja,
2: de aanwijzing.
0: De microfoon dicht.
2: Ik kom dus net uit de slaapkamer, het waren hier tot 2 uur vannacht.
0: Wat, in die slaapkamer, heb je dat daar gezien, in die slaapkamer, of niet?
2: Ja, ik viel in bed, alles was weg. Ik heb niet echt wat gezien.
1: Aanwijzing 1.
0: Je kunt me vinden in de slaapkamer, is aanwijzing 1.
1: Ja. Aanwijzing 2.
0: Ik ben een uitkomst als je er even uit moet.
2: Oké.
0: Okay. Om te pissen, bijvoorbeeld. Doe maar even wat, hoor.
2: Ja.
1: Aanwijzing 3.
0: Ik geef licht als je me aanzet. Dat is heel vaak, geloof ik zo. Ja. Heb je al een idee of niet?
2: Totaal niet.
0: Ik zie mailtjes binnenkomen met slaapkamer, kast, spiegel... Ja.
2: Ik zie weer een mailtje binnenkomen zonder telefoonnummer.
0: Ook door eens een keertje, ja. Waterbed zie je binnenkomen.
2: Nee, een
0: en mailtje komen, mijn vriendin. Ja, is ook leuk.
2: Ja, geeft die licht dan.
0: Ja, denk het wel, ja. Nee, dat mail eventjes naar studio, toch? Studio@meerradio.nl, William?
2: Ja, studio@meerradio.nl.
0: Als je weet wat het is, dan kun je de kans maken op dat uurtje bowlen voor 6 personen. En een mooie cd van Treintje Oosterhuis. Moet je zeggen even dat Danny Vera vandaag jarig is. Nou, ook leuk. Ja. 49 jaar geworden, Danny Vera.
2: Ja, hè?
0: Ga je iets van hem draaien? Nee, ga ik niet doen.
2: Helemaal niet. We gaan gewoon 1 nacht alleen zijn.
0: Ja, dat is goed. Ja. In de slaapkamer.
2: Ja, met het geeft licht. Ja.

0: en elke nacht alleen.
1: Ja, jij? Daar geloof ik niks van. Jij hebt een soort flexcontract-achtig.
0: Hey, 10 minuten over 11:30 gaan ze opeens iemand bellen in de uitzending live.
1: Oh, mag dan, vijf minuutjes toch ongeveer?
0: Ja, ongeveer. Dan gaan we iemand bellen. Maar,
1: gaan we Wim Brik bellen?
0: Wim Brik bellen? Nee.
1: Nee, die mag niet winnen.
0: Hey, even wat anders. In een leegstaand gebouw aan de Piet Hein flat is er vannacht brand uitgebroken. Daarbij kwam heel veel rook vrij. Rond 1 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd vanwege een flinke brand in het pand. Volgens de eerste meldingen was aan de achterzijde sprake van een uitslaande brand. En bij aankomst bleek inderdaad, dat is waar. Inderdaad, ja. De brandweer schaalde op naar middelbrand en zette direct de hulpdiensten in, de blussing in, sorry. En bij het pand werd 1 persoon aangetroffen en hij werd aangehouden. En volgens deze man was er nog iemand anders in het pand aanwezig, maar later bleek dat het niet het geval te zijn. Dus dat,
1: Ik zeg vannacht nog, toen Jaap wegreed, wat ga je zo doen?
0: Waren jullie gisteravond?
1: Nou ja, wij waren tot 2 uur. Ik had een alibi.
0: En dan ging je verstoppen in een leegstaand pand aan de Piet Hein flat.
1: Ja.
0: Heb je een peukje opgestoken?
1: Ja. Ongeveer. Ja, het was koud. Het werd koud, hè.
0: Ik voel een verhaal aankomen bij jou.
1: Nee hoor.
0: Ga zo iemand bellen. Leuk.
1: Ja,
0: dan,
1: leuk, hè?
0: Mag die persoon kans maken op een uurtje bowlen. Als het antwoord tenminste goed is, dan krijg je dat uurtje bowlen en die mooie cd van...
1: Treintje Oosterhuis. Ja, niemand minder dan.
0: Hier is Rick. Rick, but never gonna give you up.

0: Never, never, never gonna give you up. Zeg jij dat ook tegen je vrouw of niet?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, echt hè?
1: Wij hebben afgesproken altijd bij elkaar te blijven.
0: Ja, dat zeggen ze altijd.
1: Iedereen om ons heen is aan het scheiden. En als je hoort wat het kost, zeggen we tegen elkaar, ja, daar hebben we ook gewoon het geld niet voor. Gaan we niet aan beginnen.
0: Ook duur is scheiden.
1: Scheiden is duur, ja, doen we niet.
0: Scheiden hoort over feesten, vind ik. Een scheidingsfeestje vind ik ook wel.
1: Ja, mijn vorige relatie heb ik een flink feest gehouden.
0: U ging scheiden?
1: Na toen we uit elkaar waren.
0: Oh, oké.
1: Okay. Zeker, zeker. Dan was ik wel van zo'n opluchting.
0: Michael Jackson, Down to the Ground. Gaan we even liggen. Hey, shake your body, Down to the Ground.
1: Ja, zeker. Ah.

0: Michael Jackson, Shake Your Body Down to the Ground. René, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar ben je vandaan, René?
1: Uit Nieuw-Vennep.
0: Ah, wat leuk zeg, die Vennep. Ben je al lang in Nieuw-Vennep? Ben je echt Vennepper?
1: Ja, ik ben een echte Vennepper. Ik woon zelfs ook weer in het huis van mijn ouders, zeg maar. Dus ik heb er mijn hele leven gewoond.
0: Echt een Vennepper. Dus stond jij bij het oude nieuw, stond je op de brug al die autobrand in brand te steken natuurlijk vroeg.
1: Ja, nee, ik was heel braaf.
0: Oh, welke school heb je gezeten? De HVC? Of,
1: HVC, ja.
0: Ja, zeker. Gek, ja, kom ik erop, hè?
2: Ja. Dat is ook de enige school in Nieuw-Vennep, toch, ongeveer?
1: Klopt, de middelbare school wel. Ja, ja, ja.
0: Geweldig zeggen. Nou, René, goedemorgen. Leuk dat je bij ons in uitzending bent, bij Meer Radio.
1: Ja, heel leuk.
0: Gezellig. Even kijken, want ik heb drie aanwijzingen gestuurd. Je kunt mij vinden in de slaapkamer. Ik ben een uitkomst als je 's nachts uit moet. En ik geef licht. Heb je het zelf ook trouwens, René?
1: Zeker wel, dat heb ik naast mijn bed staan, ja.
0: Echt waar? En een, ja, een speciaal kleurtje of gewoon een normale kleur?
1: Nee, gewoon een normale hoor, ja.
0: Nou, ben je benieuwd. Wat is het antwoord, René?
1: Een nachtlampje.
0: Een nachtlampje.
2: Nou, ik reken het goed.
0: Ja, ik ook.
2: Ja, ja, zeker. Ja. Je was nog snel bij met je antwoord. Je had hem gisteren al ingestuurd, zag ik.
1: Ja, ik zag het voorbij komen. Ik dacht, oh ja, ik weet hem, dacht ik. Dus ik stuur hem op. Ja.
2: Had je het in een ander programma al voorbij horen komen? Of?
1: Wat zeg je?
2: Had je het in een ander programma al gehoord gisteren?
1: Nee, ik denk op Facebook zag ik hem voorbij komen. Ja,
2: oké. Okay. Ja. Nou, Maurice zat gisteren bij me. Ik zit op zaterdagmiddag. Maurice was gisteren even langskomen. Dat had de aanwijzing.
0: Stomme programma van jou. Geen eigen programma zit te promoten hier.
2: Nee, ik denk, je hebt toch één luisteraar.
0: Ego. Jongen, jongen.
2: Hartstikke goed.
0: Nou, gefeliciteerd. Nee, gefeliciteerd. Je gaat een uurtje bowlen met vijf vrienden of vriendinnen.
1: Ja, helemaal leuk.
0: En hou je van? Vind je de muziek van Treintje Oosterhout? Oosterhuis.
1: Ja, zeker leuk.
2: We houden allemaal
1: leuk
2: van Treintje, toch?
0: Ja. Krijg de dubbelste D.
1: Ja, nou, superleuk. Ja, hartstikke fijn.
0: Gaan we leuk doen vandaag nog, deze zondag?
1: Nou, ik heb net al even gepadeld en straks even bij mijn dochter kijken, bij de tennis.
0: Op zondagmorgen, ik moet al wakker worden.
2: Magisch wordt nu al moe.
0: Geweldig, leuk zeg. Ben je een sportief iemand, hoor ik, hè? Echt een sportief iemand, volgens mij?
1: Ja, zeker wel. Ja.
0: Kijk, helemaal goed. Ik ga hele fijne zondag wensen en veel plezier met de prijs. En nou, veel plezier bij je dochter.
1: Ja, helemaal goed. Dank je wel.
2: Fijne dag. Bedankt.
1: Okay, doeg. Doeg.
0: Pardellen zeggen op zondagmorgen.
2: Ja. Ja, ik
0: heb een bakje koffie erbij.
2: Ja, nee, ik niet.
0: Ik vind het knap, hoor. Ja,
2: hè? Ja, ik vind het echt heel knap.
0: Oh, yeah. Cici Penniston vindt het ook knap, hoor.
2: Ja?

0: Nou, lekker, hè? Enthousiast iemand, C.C. Penniston, We Got a Love Thing op meer radio op deze zondagmorgen.
1: Daar word je toch helemaal vrolijk van.
0: Oh ja, trouwens, weet je dat Danny Vera vandaag jarig is?
1: Oh, gefeliciteerd.
0: Heb je al gezegd of je vergeet?
1: Ja, nee, 77, dus ja. Dan wordt hij 49.
0: Nou, heb je goed uitgerekend.
1: Ja, ja, precies.
0: De wijde 12 uur, onze winnares René, die krijgt de prijs in Nieuw-Vennep, een uurtje bowlen. Ja. Volgende week zijn we er weer. Ja, gewoon weer leuke prijzen weggeven.
1: Ja, ik niet waarschijnlijk, hè.
0: Jij, wat dan?
1: Ik ben op zaterdagmiddag.
0: Oh ja, dat is het rare programma.
1: Ja, ik mag zondag... Ja, misschien kom ik zondag wel.
0: Ja, echt wel.
1: Ja, ja, ja.
0: Nee, dat was eigenlijk. Ik heb nog mededelingen. Oh, je deed een verjaardag vandaag.
1: Ja, ja, nog steeds. Ja, net ook al. Ja. Ja. Ja. En Colin Farrell, Ierse acteur, is ook jarig.
0: Wie?
1: Colin.
0: Wie is dat?
1: Colin Farrell.
0: En wat speelt hij dan?
1: Ah, die is heel bekend. Die is geboren in 1976.
0: Oh ja.
1: 50 jaar oud geworden. Wat leeftijd.
0: Oh ja. Nou ja, goed. Ik weet,
1: jij ook al bijna, 50?
0: 48.
1: Ja, ja, precies.
0: Ja, bijna 50.
1: Ja, ja. Nee, ja, die is heel bekend, Ierse acteur. Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Ik zal hem even opschrijven.
1: Ja.
0: En nog meer jarigen?
1: Ja, Ernst van der Pas, cabaretier.
0: Oh ja, die is wel grappig, denk ik dan.
1: Ja, ja, ja, best wel. Is ziet er ook wel grappig uit.
0: Ken hem niet.
1: Nee, maar ziet er wel grappig uit.
0: Ja. Ik ga je fijne zondag wensen.
1: En bedankt voor het luisteren. Aan de

0: Meer compleet werd mede mogelijk gemaakt door Klaus Boling.
1: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloer Plus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloer Plus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: De burgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning in de Champions League van Paris Saint-Germain. Zijn oproep volgt op een roerige avond in de Franse hoofdstad. Bijna 300 mensen werden opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Op meerdere plekken in de stad werd brand gesticht, vuurwerk afgestoken en een confrontatie met de politie gezocht. De burgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Hij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier de Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zoveel op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. In Rome zijn gisteravond tientallen paarden op hol geslagen toen er vuurwerk werd afgestoken voor een oefening. Een aantal ruiters en paarden raakten gewond. Een 22-jarige soldaat liep gebroken ribben en een doorboorde long op. Het vuurwerk werd afgestoken tijdens de generale repetitie voor een militaire parade komende week. Zo'n 35 paarden renden geschrokken weg en kwamen op een drukke weg terecht. Het laatste paard werd vanochtend teruggevonden, meer dan 10 kilometer verderop. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. De meteoor vloog gistermiddag om 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island in de buurt van Boston met een snelheid van 120 km per uur. Het weer. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
0: Meer magazine. Meer radio Haarlemmermeer.

0: Crazy was dat van Knals Barkley.
1: Dit is Meer Magazine met Ruud Kroes.
0: Goeiedag, welkom bij de 37e aflevering van de seizoen 25-26 van Meer Magazine. Wat staat op het programma vandaag? Naast het weekoverzicht met Caroline Greven, het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra en het weerbericht van Roland Mulder, twee gesprekken van Henny Weijer met Erik van der Peet, fractievoorzitter van CDA Haarlemmermeer, en Manon de Vries, Wolthuis, fractievoorzitter van HAP in de gemeenteraad. Verder natuurlijk muziek.

0: was New Religion van Faithless samen met Bibi Rexha. Hier is het weekoverzicht van de afgelopen week met in de studio Caroline Geven.
1: Meer magazine, weekoverzicht.
2: Op de luchthaven Schiphol heeft maandagochtend een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen een noodlanding moeten maken. Er was rook ontstaan in de cabine van het toestel. Hulpdiensten stonden massaal klaar om eventueel gewonden op te vangen, maar alle passagiers konden heelhuids het vliegtuig verlaten. Naast meerdere brandweervoertuigen en ambulances was ook preventief een traumahelikopter ingezet. Het toestel, een Airbus A320, was iets meer dan een uur onderweg toen het boven Groningen rechtsomkeer maakte vanwege rookontwikkeling. In Haarlemmermeer zijn inmiddels 3450 koopwoningen meer dan €1 miljoen waard. Dat blijkt uit cijfers van Calcasa. Daarmee is ongeveer 1 op de 13 koophuizen in de gemeente een miljoenenwoning. Het aantal steeg in een jaar flink van 2850 naar 3450 woningen. Toch ligt het aandeel miljoenenhuizen lager dan in vergelijkbare gemeenten, waar gemiddeld 1 op de 12 koopwoningen meer dan een miljoen waard is. De gemiddelde waarde van een miljoenenwoning in Haarlemmermeer ligt op €1,27 miljoen. Dat is lager dan het landelijk gemiddelde en ook lager dan in vergelijkbare gemeenten. Veerpont Ome Piet is aan zijn laatste seizoen begonnen. De schippers Martin en Erik stoppen ermee en opvolgers zijn nog niet gevonden. Het college van burgemeester en wethouders wil op korte termijn in gesprek gaan met de exploitanten en andere betrokken partijen om de mogelijkheden voor behoud te verkennen. Voor de buurmannen Martin en Erik is het 16e seizoen hun laatste. Ze hopen dat mensen zich het lot van de pont en de bezoekers van het Amsterdamse bos aan de overkant van de ringvaart bij Nieuwemeer aantrekken en het initiatief willen overnemen. Het college benadrukt dat Veerpont Ome Piet een particulier initiatief is. De opvolging ligt daarom in eerste instantie bij de initiatiefnemers zelf. Om participatiebedrijf Spaarne Werkt weer gezond te krijgen, beraden de gemeente Haarlem, Heemstede, Zandvoort en Bloemendaal zich op wat er moet gebeuren met het ruim 20.000 grote bedrijfspand in Krukius. Als er geen maatregelen worden genomen, bedragen de onderhoudskosten van dit pand in 2027 €6,9 miljoen. Een bedrag dat de komende 15 jaar oploopt tot €29 miljoen. Dat kan Spaarne Werkt niet zelf betalen en moeten de vier gemeenten ophoesten. Spaarne Werkt zal daarom mogelijk moeten uitwijken naar nieuwbouw elders of delen van het vastgoed moeten gaan verhuren. Het gaat al jaren financieel slecht met Spaarne Werkt, dat werklozen uit de regio Haarlem aan een participatiebaan probeert te helpen. De gemeente Haarlemmermeer heeft tussen 2021 en 2025 vergunningen verleend voor 63 flexwoningen. Daarmee behoort de gemeente tot de kopgroep van vergelijkbare gemeenten. Volgens het expertisecentrum Flexwonen zijn er momenteel 9 locaties met tijdelijke woningen. Landelijk daalde het aantal vergunningen voor flexwoningen vorig jaar sterk. Gemeenten stellen ook aan tijdelijke woningen eisen op het gebied van duurzaamheid, voorzieningen en inpassing in de omgeving. Flexwoningen worden gezien als een manier om sneller extra woonruimte te creëren.

0: Kijk bij de Ocean, je hoorde DNCE. De gemeenteraad besprak donderdagavond tijdens het Raadsplein de voortgangsrapportage Mobiliteit maart 2026, afkomstig van het college. Daarnaast werd via een sessiebezoek van het CDA aandacht besteed aan het onderwerp risico's van grote mobiliteitsprojecten. Fractievoorzitter Erik van der Peet voerde namens het CDA het woord. Politiek verslaggever Henny Beijer vroeg van der Peet na afloop van de sessie of die heeft opgeleverd wat hij ervan hoopte dan wel verwachtte.
1: Nou, sessie over mobiliteit is altijd leuk, vind ik. Het is mijn favoriete onderwerp. Maar het is denk ik in de nieuwe raadsperiode nog een beetje aftasten. Voortgangsrapportage, mobiliteit doen wij elke 3 maanden. Dus in die zin denk ik nog een beetje warm draaien. Maar in ieder geval waar wij als CDA aandacht voor wilden hebben was de risico's voor de grote projecten. En die belofte was eigenlijk al ingevuld door het college met een informatieve bijeenkomst. Dus we waren al behoorlijk op hoogte voordat het debat begon.
2: Ja. Over welke grote projecten hebben we het dan? Want ja, risicovolle projecten zijn er zat, maar welke grote zijn dat in Haarlemmermeer?
1: Nou, we gaan in Haarlemmermeer heel veel doen. Aan kleine projecten overal in kernen en wijken. Maar eigenlijk de 3 grote projecten waar wij het over hebben. Dat is de metro doortrekken vanuit Amsterdam naar Hoofddorp via Schiphol. De andere is de verdubbeling van de Nieuwe Bennebroekenweg. Tegenwoordig de weg op de Zuid genoemd. Een belangrijke schakel tussen Florianden en de A4. En tot slot de nieuwe HOV-busverbinding die moet gaan komen tussen Hoofddorp, Zuid, Nieuw-Vennep-West en Lissebroek. Die heel belangrijk is voor woningbouw in die gebieden. En dat zijn 3 hele grote, miljoenen kostende projecten waar we veel te maken hebben met de andere politieke overheden. Maar ook met Schiphol, met ProRail en dergelijke. Dus dat is, daar zijn ook veel risico's.
2: Dat kun je risico op zich noemen, hè? Als je met zoveel partijen aan tafel zit, die dan ook allemaal nog wel een bijdrage moeten leveren, financieel en anderszins.
1: Dat zeker, maar een ander voorbeeld is bijvoorbeeld dat we met de weg om de Zuid, de verdubbeling van de Bennebroekenweg, onder het spoor doorgaan. Dat zijn 2 viaducten van ProRail. En de HSL Zuid heeft op heel veel plekken problemen met slecht aangelegde viaducten. En ook op deze plek. Ja, en dat kan bijvoorbeeld weer heel veel invloed hebben op de planning en ook op de kosten van het project wat wij aan het uitvoeren zijn.
2: Zouden ze allemaal kunnen willen besluiten om daar 2 compleet nieuwe viaducten neer te leggen met alle tijdsverlies van dien?
1: Precies dat. En dat heeft dus gevolgen voor de woningbouw. En daarom vinden wij het gewoon belangrijk dat die risico's goed in beeld zijn en dat er ook nagedacht wordt over terugvalscenario's. En dat we ook als raad daar gewoon goed inzicht in hebben. Van wat gebeurt er nou als inderdaad door een externe factor dingen uitlopen? Hoeveel woningen kunnen we dan niet bouwen, bijvoorbeeld in Lissebroek?
2: Nou, er wordt ook gesproken over VSP's. Eerst even, wat zijn dat?
1: Verkeersstructuurplannen. En dat is eigenlijk een term die in de vorige raad geïntroduceerd is. Dus eigenlijk als je in een gebied veel verschillende ontwikkelingen doet. Op het gebied van woningbouw, maar het kan ook zijn recreatie en uitbreiding van voorzieningen. Dat je zo'n heel gebied in zijn totaliteit bekijkt. Hoe zit het met mobiliteit? Dus hoe zit het met het voetgangersverkeer, het fietsverkeer, de auto, het OV? Bij elkaar noem je dat een verkeersstructuurplan. Je zoomt een beetje uit en die hebben we voor Nieuw-Vennep, Hoofddorp en voor Bad Hoeverdorp. Mm-hmm. En aan de hand daarvan gaan je een aantal jaren, meestal heeft zo'n plan 5 tot 10 jaar doorlooptijd, verschillende maatregelen uitvoeren die tegelijkertijd met de ontwikkelingen plaatsvinden. En met Nieuw-Vennep is dat bijvoorbeeld de woningbouw rondom Bos Pioniers, Nieuw-Vennep-West. Daar moet je op voorbereid zijn en dat doen we in die VSP's.
2: Het een moet niet op het andere wachten, of wel?
1: Nee, het is eigenlijk. Ik denk dat het niet goed is als je de verkeerde volgorde aanhoudt. Dat is in het verleden wel eens gedaan, dat je eerst gaat bouwen en daarna pas bewegen. Als je eerst gaat bewegen, dan wordt er ook niet gebouwd. Zo simpel is het. Hè. We kunnen niet wegen aanleggen als er nog geen enkel huis staat. Dus je moet het goed in tempo met elkaar laten opgroeien. Mm-hmm. En op tijd bewegen en dan bouwen. En dat betekent dat die VSP's daar een hele belangrijke invulling aan geven.
2: Een term die heel vaak valt bij verschillende van uw collega's, ik dacht dat u hem zelf ook nog wel eens gebruikt hebt, is realisme.
1: Ja, realisme, daar ben ik heel erg van. En heb ik de vorige periode heel vaak genoemd. En je moet inderdaad realistisch zijn. We staan voor grote uitdagingen. Niet alleen op het gebied van mobiliteit, maar als gemeente natuurlijk nog veel meer. De wereld om ons heen verandert. Ja, en dan moet je ook zo eerlijk zijn dat je wellicht prioriteiten moet stellen en keuzes moet maken. Ook op het gebied van mobiliteit. We kunnen niet alles tegelijk aanpakken. We hebben ook een beperkt aantal ambtenaren, aantal capaciteit, aannemers. ontwerpbureaus. Iedereen vraagt om capaciteit. En met name dan in de vervangingopgave. Zie je bij Rijkswaterstaat en ProRail heel veel. Ja, dus we moeten denk ik gewoon ook realistisch zijn. En ook de boodschap gaan vertellen dat we niet alles meer kunnen doen in Haarlemmermeer. Dat het soms wat langer duurt dan je eigenlijk wil.
2: Dus nee is ook een antwoord.
1: In die zin is nee ook een antwoord. En kan je ook nog zeggen van we gaan het nu niet doen. Maar we gaan het wel over 4 jaar oppakken. Want dan krijgen we weer ruimte in de planning.

Dat was Joe en Jerry van de Margriet Eshuis Band. Tot aan het meer nieuwsoverzicht met Jenny Westra is dit Looking Out for Number 1 van Beckman Turner Overdrive.

0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Storing zorgt opnieuw voor problemen bij Krukjesbrugge en Jaarmarkt brengt opnieuw drukte naar Bad Hoevedorp. De Krukjesbruggen kampen sinds vorige week met een storing. Door een onbekende oorzaak kunnen de bruggen niet worden bediend. De provincie onderzoekt het probleem. Door de werkzaamheden is de N201 tussen de Spieringweg en de Javalaan donderdag en vrijdagavonds en 's nachts afgesloten. Verkeer moet omrijden via de Driemerenweg en de N201. Fietsers, voetgangers, hulpdiensten en het openbaar vervoer kunnen wel gebruik blijven maken van de route. De storing komt kort nadat de vernieuwde bruggen na 2 jaar werkzaamheden weer volledig waren geopend. Het centrum van Bad Hoevedorp staat op zaterdag 6 juni weer in het teken van de jaarlijkse markt. De jaarmarkt Bad Hoevedorp duurt van 10 uur 's ochtends tot 5 uur. Verspreid door het centrum komen tientallen marktkramen met onder meer mode, accessoires, cadeauartikelen en huishoudelijke producten. Ook lokale winkels doen mee aan de activiteiten. De markt trekt ieder jaar veel bezoekers uit Bad Hoevedorp en omliggende plaatsen. Volgens de organisatie is er aanbod voor jong en oud. Bezoekers kunnen daarnaast vragen stellen over gebiedsontwikkeling, verkeer en werkzaamheden in Bad Hoevedorp.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer
3: Magazine, meer radio, Haarlemmermeer.

0: Rock This Town, The Stray Cats.
1: Het weer van Roland Mulder op Meer Radio.
0: Na het weekend gaat de temperatuur naar beneden en wordt het erg wisselvallig weer, met dagelijks kans op enkele regen- en onweersbuien. Aan het eind van de week is het een stuk koeler en komt de middagtemperatuur dan ook niet meer boven de 20 graden uit.

0: Achtereenvolgens hoorde je Betsa Burning van Midnight Oil en Where We Go Marshmallow en Thomas Red. Het college van burgemeester en wethouder stuurde onlangs haar nota beleid commerciële voorzieningen naar de gemeenteraad. Het gaat hierbij om de toekomstig bestendige structuren van detailhandel, horeca en dienstverlening in het sterk groeiende Haarlemmermeer. De gemeenteraad besprak het stuk afgelopen donderdagavond. Henny Beijer luisterde mee en sprak na afloop met HAP-fractievoorzitter Manon de Vries Wolthuis.
1: Mevrouw Wolthuis, u begon uw bijdrage in dit debat met een opmerking over de namen van de kleine kernen. En u miste er zo wat, hè?
2: Ja, er stonden een aantal niet in dit stuk. Terwijl die ook juist in dit stuk horen voor te komen. Want juist daar staat de leefbaarheid zo onder druk dat er eigenlijk ook geen ruimte is voor de commerciële voorzieningen. Want er is niet zoveel het centrumgevoel waar mensen samenkomen. Dus is er ook voor de MKB, voor de ondernemers, minder te vinden daar. En is het niet zo aantrekkelijk.
1: Nee. Het was wel erg geschreven, ook dat stuk. En dat kreeg ik ook een beetje mee van de VVD-inbreng. Dat het allemaal over de grootstedelijke gebieden ging.
2: Klopt, want er zijn heel veel ontwikkelingen juist in Hoofddorp Centrum. En dat weten we ook. Maar er zijn ook al heel veel voorzieningen juist op die plekken. Er is veel horeca, er zijn veel winkels, maar ook heel veel grote winkels. En juist in die kleine dorpen en kernen zien we dat niet terug. Er is soms een supermarkt, maar in een dorp als Abbenes is er eigenlijk helemaal niks.
1: Ik weet dat er een kippenkraam staat.
2: Ja, maar dat is ook een heel tijdelijke voorziening. Die staat er dan 1 of 2 keer in de week. Maar echt een plek waar je naartoe gaat, is er gewoon niet. Dus een lokale bakker, een slager of een groenteboer, die zijn juist heel fijn om te hebben. Zeker ook in dorpen waar toch relatief veel ouderen ook wonen.
1: Is het nou zo dat we van de gemeente en in zo'n beleidsdocument moeten verwachten dat die daar dan aanzetten toegeven? Want ja, aan het eind van de rit moet de bakker willen bakken in zo'n dorp.
2: Dat klopt. En dat wordt dus ook heel erg lastig. Want als je dus niks doet in zo'n dorp, dan wordt het ook niet aantrekkelijk voor het MKB. Dus het gaat ook samen met andere voorzieningen. Dus als je zorgvoorzieningen bij elkaar doet bij de sportvoorzieningen, maakt dat het misschien ook aantrekkelijk om een halve dag een winkeltje te openen die dan toch voorziet in de dagelijkse boodschappen bijvoorbeeld. Het zijn kleine dingen. Als je die combineert en efficiënt gebruikt, dan kun je er toch nog iets heel moois van maken. Zonder dat je echt heel erg grote centra's moet gaan openen in die kleine dorpen.
1: Had u de indruk dat die aankwam bij de wethouder?
2: Ik denk het wel. En ik denk dat de realisatie daar ook echt wel is. Alleen de manier waarop we dat moeten doen, ik denk dat we daar nog wel heel erg veel uit elkaar liggen.
1: Nog een andere die ik miste, tenzij ik niet goed gelezen heb, is Sparendam.
2: Klopt, die zat er ook niet in. Heb ik ook gezien. En de Burgerveen stond er ook niet in. Net als een aantal andere van onze kleinere dorpen en kernen. Echter is Sparendam natuurlijk wel een supermarkt. En een kapper. En die zitten dus mooi geïntegreerd bij het buurthuis. Maar in andere dorpen is dat dus niet zo. En ook die dorpen hebben die impuls nodig.
1: Nou, zal dit document waarschijnlijk ter stemming worden gebracht. Dan kun je er voor of tegen zijn. Of gaat u nog proberen nog een haakje te vinden om in ieder geval aandacht extra nog te besteden aan die kleine kernen?
2: Ja, ik ben aan het denken over een motie. Ik weet nog niet precies hoe die eruit moet gaan zien. Wie weet, over 2 weken, als hij op de stemmingenlijst staat, dan kom ik daar vast op terug.
1: Ja. Ik dacht ook wel dat u bijvoorbeeld Denk dan misschien wel mee kan krijgen. En ook Forza aan de toonzetting en hun verhalen te begrijpen. Nou, had gekund.
2: Dat ga ik zien. Ik hoop natuurlijk dat het, als we met een goede motie komen die echt actief iets bijdraagt en ook bevordert voor onze inwoners. Want uiteindelijk gaat het om de inwoners. Dat we dat dan met allen als raad kunnen doen.
1: Als we nou een beetje origineel zijn, dan kunnen we natuurlijk een gemeentelijke SRV-wagen gaan laten rondrijden.
2: Ja, dat is wel heel lang geleden. Die zag ik alleen nog wel eens op de camping rondrijden, geloof ik. Maar ik heb hem in Haarlemmermeer zelf niet gezien. Maar wie weet, misschien is daar wel weer ruimte voor om die terug te laten komen.
1: Neem me mee in de motie.
2: Ja. Wel een groene variant dan.
1: Dankjewel.

achterin volgens Brickhouse van de Commodores en The Right Thing, Simply Red. Tot zover de 37e aflevering van het seizoen 25-26 van Beer Magazine. Redactie Caroline Geving, Jenny Westra en Henny Beijer. Eindredactie Ton van Dranen. Ik ben Ruud Kroes en straks na 1 uur ondernemer maar een programma van Rick Klaus, waarin hij deze week praat met Elise van Medes. Zij is directeur van het Krukius Museum. Tot slot van dit programma Dreadlock Holiday, Tennessee. Fijne dag.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elk uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij de rellen gisteren in Parijs na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond, hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Ze vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. De 4e editie van De Nacht tegen Seksueel Geweld heeft een recordbedrag aan donaties binnengehaald, ruim 300.000 euro. De Mars in Rotterdam wordt jaarlijks gehouden om geld in te zamelen tegen straatgeweld en aandacht te vragen voor het probleem. De deelnemers liepen 10 of 20 kilometer door de stad, langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Aan de editie van dit jaar deden er bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als een pingpongbal. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en aan tuinmeubelen. Het weer in Nederland. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws. Dit is een herhaling op Meer Radio. Het is donderdagmiddag. Het is bijna weekend. En Meer Radio presenteert rechtstreeks vanuit onze gezellige studio Onderneem het maar. Uw gastheer is Rick Claus, de directeur Ondernemend Sfeerbeheer BV in Haarlemmermeer. Het geluid staat hier nooit uit. Welkom bij Onderneem het maar.
2: Goedemiddag luisteraars. Hartelijk welkom bij een uurtje Ondernemend Sfeerbeheer in Haarlemmermeer. We hebben er zin in. En wie gaan we vandaag ontvangen als gast? Welke directeur? Of is het een CEO of zo? Of is het een leider, een wereldleider, een bekende Haarlemmermeerder? Misschien wel een BN'er? Ja. Wie is vandaag de gast? Wat is zijn of haar muziekkeuze? U zit helemaal vooraan op de business seats. En vandaag zit tegenover mij Elise van Melis. Zij is directeur Krukjes Museum, maar misschien vertel ik het een beetje verkeerd. Maar daar komen we zo op. Je kan haar nou toch wel regelmatig tegenkomen. Maar nu is ze gewoon hier, vlakbij mij in de studio van Meer Radio. Elise van Melis. Die gaan we vandaag beter leren kennen. Dus niet alleen hallo zeggen. Hey Elise, wat doe je? En hoi hoi. Nee, we willen alles van de weten. En daar krijgt ze ook alle gelegenheid voor de antwoorden tenminste. Zelden zet zij zichzelf in de schijnwerpers. Maar dat gaan wij vandaag doen. Welkom Elise van Melis.
3: Yay.
4: Nou, wat een intro.
2: Ja.
4: Dankjewel.
2: Ja.
4: Dankjewel voor deze kans ook hier.
2: Ja, en nou, en het is niet zomaar. Want wat wel leuk is, we doen dit nu gedurende een maand of twee. het programma. En Gerben, dat is, die zit tegenover mij. Dat is onze geluidstechnicus, maar ook vertrouwenspersoon, security en productieleider.
3: Vertrouwenspersoon? Oh, die had je gezegd.
2: Ja, die had ik gezegd, ja. Ja. Tenminste, ik kan je toch wel vertrouwen, hè, Gerben?
3: Nee.
2: Want na al die uitzendingen weet je bijna alles over mij. Maar vandaag gaat het over Elise. Maar wat ik zeggen wilde is, we hebben namelijk een reactie gekregen van een mevrouw Marieke Jansen. Ik ken haar niet. Maar die wilde specifiek, gaf zij aan, Rick, ik vind het een leuk programma, maar er zijn wel erg veel heren ten eerste aan het woord. En ten tweede, zou het niet leuk zijn om Elise van Melis van het Krukjes Museum uit te nodigen? Heb jij die gesponsord,
4: nou,
2: aan Marieke Jansen?
4: Nee, maar ik zou willen dat ik dat dan gedaan had. Dus dank je wel, Marieke. Ontzettend leuk.
2: Nee, maar ik vind het ook ontzettend leuk. Trouwens, sowieso, luisteraars, als u wat te zeggen wil hebben over dit programma, dat u zegt, ga een beetje naar links, naar rechts, naar boven, naar onder, of wat dan ook, of je weet, je hebt een hele leuke suggestie. RickKlaus@meerradio.nl. Nou, dat moet wel lukken. En Rick is met CK en Klaus is net als de kerstman. Maar we zitten hier voor Elise. Elise. Ja, dan mag je niet aan een vrouw vragen. Hoe oud ben je? Je bent ooit geboren. En waar ben je opgegroeid?
4: Ik ben geboren in Brabant.
2: Ja.
4: En toen ik 8 was, gingen we naar het westen, zoals dat heette. Dus vanuit Brabant, Eindhoven en Aalst-Waalre verhuisd naar Koudekerk aan de Rijn. Dat is een dorpje tussen Alphen en Leiden in.
2: Koudekerk
4: aan de Rijn.
2: En welk jaar was dat?
4: Dat was in 72.
2: Oké, nee, dan
4: dus
2: weet je meteen
4: ik heb
2: die leeftijd
4: dus indirect
2: ook
4: al mijn leeftijd verklapt. Ja. Ga maar rekenen.
2: Nee, ja, doen we. En daar zat je dan. En wat heb je daar gedaan?
4: Ik ben daar naar de middelbare school gegaan in Leiden. En daarna middelbare school in Alphen aan de Rijn. En daarna ben ik gaan studeren in Leiden.
2: Wat heb je gestudeerd?
4: Eerst heb ik de Rijnwaard Academie gedaan. Ik had daar zelf ook nog nooit van gehoord.
2: Nee,
4: maar
2: ik nog steeds niet.
4: Nee,
2: maar vertel.
4: Een hele leuke opleiding voor museummedewerkers.
2: Oh, wat leuk, ja.
4: En ik kwam daarachter door een beroepskeuzetest. Want ik vond cultuur en zo wel leuk, maar niet echt bijzonder. En met mijn ouders gingen we wel eens naar musea, maar ook niet echt heel veel.
2: Nee.
4: Maar uit die beroepskeuzetest kwam dus de Rijnwaard. Ook HAO en ook rechten.
2: Ja.
4: En uiteindelijk ben ik dus opleiding gaan doen.
2: Heel goed.
4: En daarna ben ik kunstgeschiedenis gaan studeren.
2: Dus we zitten hier met een welgestudeerde, ondernemende, slimme, bijzonder vriendelijke dame, Elise. En hoe is jouw... je moet vertellen wat je wil vertellen, hoor. Maar je privéleven, hoe ziet dat eruit?
4: Ik heb een gezin, 2 kinderen, 24 en 26.
2: Ja.
4: En ik woon in Oegstgeest, met heel veel plezier ook. En en ik doe met heel veel plezier, zeg maar, mijn werk hier in Haarlemmermeer.
2: Ja, nou, dat straal je ook altijd uit. En heb je ook, ik wou zeggen, dan begin ik met heel aparte gewoontes, maar heb je ook hobby's en dergelijke?
4: Ja, dat is genoeg hobby's. Dat is dat ik natuurlijk graag erop uitga.
2: Ja.
4: Uiteraard musea. Dus als het kan, bezoek ik er wel een paar per week.
2: Oké.
3: Een paar per week?
4: Ja, dat vind ik toch wel, als het kan. Hè. Ik bedoel, in vakanties dan kan ik het gemiddelde wel weer even optrekken. Maar er zijn er gewoon heel veel. En dat zijn ook tentoonstellingen of musea. En ik kan het in een half uur gezien hebben, dus... Denk niet dat ik dan zeg maar een paar uur daar rondhang. Maar het is ook een beetje mijn yoga. Ik word daar heel rustig van.
2: Ja.
4: En er zijn gewoon hele mooie musea en tentoonstellingen te zien. Ik ga ook graag naar de film en naar theater. En verder vind ik het ook leuk om te lezen en dingen zelf te maken, waarmee ik ook exposeer.
2: Oh. Dus, kijk eens aan. Daar willen we alles van weten. En je zit trouwens hier ook in de studio van Meer Radio. Het is eigenlijk ook een soort museum. Tenminste, er zijn een hele hoop kapotte koptelefoons en nog wat dingen en dergelijke.
3: Als jij erin bent, is het een soort museum, ja.
2: Gerben, je zou alleen het geluid doen, hè? Niet te veel, hè?
4: Ja, dus als iets stuk is, dan is het een museum
2: object? Nee, maar hier liggen zoveel objecten die niet meer gebruikt kunnen worden.
4: Allemaal geschiedenis.
2: Ja. Nee, even één ding over museum. Ik ben toevallig afgelopen vrijdag geweest in Rotterdam bij het, als ik me goed uitspreek, Phoenix Museum.
4: Phoenix, ja.
2: Dat was wel
4: prachtig.
2: Een belevenis, moet ik zeggen.
4: Ja. Ja, zeker. Het is natuurlijk een heel relevant onderwerp.
2: Omschrijf jij het eens voor de luisteraar?
4: Het is een museum over immigraties. En natuurlijk past het heel erg binnen Rotterdam en de haven en de mensen die er wonen. En de kleurrijke samenstellingen ook van Rotterdam. En dan ook hoe kunstenaars daarop reageren. Dus die kunstwerken zie je daar.
2: Ja.
4: Het is prachtig geëxposeerd, maar het mooiste vind ik toch ook wel het gebouw.
2: Nou, dat wou ik zeggen. Het gebouw
4: dat is
2: wel
4: een ervaring.
2: Dat is heel uniek.
4: Precies, het voegt iets toe, ook aan de beleving, ook het onderwerp. Dus dat je dus door zo'n krul naar boven loopt en dan dus zicht hebt over Rotterdam, over die diversiteit daar in die stad. Hoe mooi dat gemaakt is en dat het een thema is van alle dag. En waar we ook niet zomaar 1, 2, 3 een oplossing voor hebben. Dat vind ik wel mooi.
2: Ja, het is vooral migratie waar het om gaat inderdaad. En u moet zich voorstellen, luister, het gebouw, het is een soort... Je hebt wel eens een hele mooie, een grote silo. Of een industrieel gebouw is het. Heel mooi opgeknapt. Maar daarboven zit een soort achtbaan. Maar dan van, ik weet niet of het aluminium is. Maar of roestvrij staal.
4: Stevig materiaal,
2: vast staal moet het trouwens zijn. Maar stevig materiaal. Maar het is echt heel indrukwekkend om te zien. En ook om er rond te lopen. Nou, een aanrader. Rotterdam. Maar jij bent van Haarlemmermeer.
4: Ja.
2: En hoe heet jouw functie nou officieel?
4: Officieel ben ik directeur-bestuurder. Dus dat wil zeggen dat ik een raad van toezicht boven me heb. Ja. En dan dus ben ik dan het bestuur.
2: Ja.
4: En dan onder mij is dan een staf. En daar werken ook heel veel dus vaste medewerkers.
2: Hoeveel ongeveer?
4: Zeven. Dus dat is 5,1 FTE.
2: Kijk.
4: En zeven medewerkers.
2: FTE is fulltime medewerker.
4: Ja,
2: dus iedereen weet dat, hè? Dat mag er verder.
4: Ja, inderdaad. Dus dat wil zeggen dat we allemaal ongeveer parttime werken.
2: Ja.
4: En zo'n 200 vrijwilligers. En
2: 200 vrijwilligers.
4: Ja, dat wisselt. Er komen mensen bij en ze gaan weg. Maar die vrijwilligers en wat zij doen is fantastisch. Staf ook, hoor, natuurlijk.
2: Ja,
4: want,
2: maar
4: de vrijwilligers die treden ook vaak buiten zichzelf om het beste in het museum naar boven te halen.
2: En dat zijn natuurlijk voornamelijk Haarlemmermeerders.
4: Ja, en omstreken.
2: En omstreken, want daar hebben we het wel eens meer over. Dit is meer radio van Haarlemmermeer, maar... Als we natuurlijk een cirkel trekken om Haarlemmermeer of om Hoofddorp of om deze studio. Ja, dan valt eigenlijk Haarlem en Heemstede en alle Bennebroeken. Nou, die hoort ook. Nee, Bennebroek hoort bij Bloemen. Nou, dat hoort er eigenlijk allemaal bij. Dus dat begrijpen we wel. Dus het is wel leuk dat je op deze manier even dankjewel kan zeggen tegen alle vrijwilligers.
4: Ja, dat kan ik niet genoeg zeggen en genoeg benadrukken. Hoe fijn het is dat zij er zijn. Enerzijds kunnen zij nog hun expertise inzetten. Hè? Want als je op een gegeven moment... ook mensen die hun baan kwijtgeraakt zijn... en ergens anders ervaring willen opdoen... die komen bij ons, mensen die between jobs zijn... maar ook mensen die met pensioen zijn... en die toch ook nog zich zinvol willen bezighouden met... erfgoedcultuur. Begin je te lachen.
2: Ja, ik ken het gevoel. Het kriebelt, Nee, maar dat is hartstikke leuk.
4: Ja.
2: En het is ook inderdaad fantastisch het enthousiasme wat die mensen uitstralen.
4: Ja, en dat heb je echt nodig. Want ik merk het zelf ook als ik bij een museum naar binnen kom... en je wordt verwelkomd door iemand. En juist ook als het betaalde mensen zijn en zo. Dan denken ze, er is weer iemand. Maar vrijwilligers, die heten je echt welkom. Want zij staan daar omdat ze dit willen. Omdat dat hun passie is.
2: Ja.
4: Anders stop je er meteen mee.
2: Nee, en je hebt inderdaad van die musea... dan staat er iemand in die zucht als je binnenkomt. Maar het is veel leuker als je... Hey, hallo, hoe is het?
4: En fijn dat je er bent. En fijn dat je ons bezoekt. En fijn dat je wil verdiepen in waar het museum... en ons museum dan in het bijzonder dan over gaat.
3: Maar over mooie gebouwen gesproken...
2: Ja.
3: Het is natuurlijk ook prachtig,
2: Het stoomgemaal bedoel je?
3: Het stoomgemaal,
2: Maar bedoel je de echte of die in Madurodam staat?
3: Nee, de echte in Krukje staat.
2: Ja, want de replica staat toch in Madurodam?
4: Ja, schaal 1 op 2, hè?
2: Ja.
4: En ik vergis me niet.
2: Nee, dat is niet klein.
4: Nee, dus dat is echt de helft van het gemaal zoals het hier in Haarlemmermeer staat. Dus je kan daar ook naar binnen.
2: Ja.
4: Die in Madurodam is tot stand gekomen... omdat ze vanuit Madurodam aandacht wilden besteden aan waterbeheer. Want dat is echt wel een Hollands onderwerp.
2: Juist.
4: En ze merken dat daar buitenlanders voor naar Madurodam komen. En toen hebben ze een pitch uitgezet bij ingenieursbureaus van kom met een voorstel. En toen was er één bureau, die heeft dus het krukjesgemaal aangedragen. Dus die heeft bij ons de originele tekeningen opgevraagd.
2: Ja.
4: Dus ik heb weer een vrijwilliger die dat allemaal bijgehouden heeft. Dus we hebben al die oude tekeningen uit 1840 hebben we aangeleverd. En daar hebben zij dus gebruik van gemaakt om replica van te maken.
2: Ja, nou, echt super gaaf. En we hebben zoveel te bespreken, maar we hebben ook muziek. En we willen jou, Elise van Melis, leren kennen. Je hebt vier platen aangedragen. En de eerste, nou, ik zou zeggen, Can't Stop the Feeling. Maar wil je hem zelf aankondigen en misschien ook een reden waarom?
4: Nou, het is een nummer waar ik heel blij van word. Ik vind die intro, het begint natuurlijk wat rustiger. Maar de belofte die in die intro zit, ja, daar word ik heel blij van. En vooral als hij dat dan dat refrein begint te zingen, dan geef Justin Timberlake maar het podium.

0: Justin Timberlake.
1: Kijk, die Gerben, nog even en ik word de geluidstechnicus en dan neemt het helemaal over. Wat een heerlijk muziekje. Heb je goed uitgekozen, echt lekker. Elise van Melis, dames en heren. Voor degene die net hebben ingeschakeld, dit is het programma Ondernem het maar. En ja, we hebben een hele speciale dame vandaag die echt, nou ja, buitengewoon onderlegd is en er heel gezellig uitziet, maar ook een hoop te vertellen heeft. We zitten dus... Jij bent de directeur-bestuurder, was het, van het Krukjes Museum. 200 vrijwilligers, 7 vaste medewerkers. Dus een gigantische ploeg mensen. Je hebt een raad van bestuur...
2: Commissarissen, ja.
1: Commissarissen. Ben je daar ook zo blij mee? Je moet wel zeggen ja.
2: Zeker. En je hebt ze ook hard nodig voor...
1: Nee, het kan niet anders.
2: Alle boxen die je moet aftikken, ja. Voor je subsidies, voor de accountant, noem maar op.
1: Ja, want dat is en voor jullie natuurlijk heel belangrijk.
2: Ja, ze zien toe op dat wat ik doe, of dat wel conform alle regels is. En uiteraard stellen ze kritische vragen. En dat hoort erbij.
1: Ja, het hoort erbij. Nog even over die story. Want het Krukjes Museum is natuurlijk geweldig om te zien. En soms draait hij ook. Hè? Dan bewegen. Ja. Hoe noem je dat? De dingen die bij.
2: Ja, de armen gaan in beweging. Ja.
1: En het is geen olie wat erop gepompt wordt, maar.
2: Nee, water.
1: Maar hoe vaak staat hij aan? Of gaat hij aan?
2: Voor iedere bezoeker. Dus iedereen die binnenkomt, die krijgt de machine in beweging te zien. Ja, daar wordt echt op toegezien. Dus door onze vrijwilligers. Als je het gemaal bezoekt. Want je kan dus en het paviljoen bezoeken en het gemaal. En als je dus daar binnenkomt, dan. Loop je natuurlijk door het oude gemaal heen. Dus waar stonden de ketels? Waar werden de kolen opgeslagen? En dan uiteindelijk kom je dan in de machinekamer. En dan zie je dus inderdaad, iedereen kan dus dan ook de machine zien bewegen.
1: Maar
2: en
1: op dat, stoom nog steeds?
2: Of nee, met hydrauliek. Hydraulisch gebeurt dat. Ja, nee, dus er zijn komen geen kolen meer aan te pas. Nee. En dat is ook niet te doen. Maar als je dat wil zien, moet je naar halfweg. Want het is wel uniek.
1: Ja.
2: Het is wel weer een hele aparte ervaring. Maar... als je bij ons de machine ziet bewegen, dan zie je exact die beweging zoals die ook in de 19e eeuw was.
1: Nou, het is geweldig, want als je langs rijdt, dan krijg je wel een beetje een trots kriebelgevoel. Vind ik mooi.
2: Ja, dat is ook. En dat blijkt ook uit de architectuur. Het is natuurlijk een neogotisch gebouw. Het is ook het staat in de top 100 van Rijksmonumenten.
1: Kijk eens aan.
2: En uit die neogotiek, dus inderdaad die spitsbogen en die kantelen en de oog en de aandacht voor de details. Blijkt ook de trots die men had op de ingenieurs en de waterstaatskunde die men toen had.
1: Ja.
2: Dus dat gevoel was er in de 19e eeuw ook al.
1: Ja, want we gaan een heel stuk terug. Hè? We zitten hier eigenlijk in een meer.
2: Ja.
1: Hè? We zitten hier op -3 of -4.
2: We zitten met z'n allen in een hele grote badkuip.
1: Ja. En op een gegeven moment, wie heeft op een gegeven moment bedacht, we gaan het meer.
2: Nou, heb je even, ik kan hier wel...
1: De korte versie, maar wel leuk.
2: De korte versie. Het was 1836. Ja. Er waren twee heftige stormen in november en in december. Waren die er niet geweest, zo kort op elkaar, zag het er heel anders uit hier. Maar die twee stormen zorgden ervoor dat Amsterdam, de Overtoom, overstroomde, Haarlem overstroomde en de Rijksstraatweg richting Leiden, dat is de A44, overstroomde. Dus... Het meer werd maar groter en groter. En de dreiging was er ook dat Noord-Holland gewoon één grote gatenkaas zou worden.
1: Ja.
2: Dus twee vooraanstaande Haarlemmers gingen naar Koning Willem I. Hij hield spreekuur op Paleis op de Dam elke woensdagmiddag. Dus zij togen daar in hun beste pakkie daar naartoe en een koets. En op die woensdagmiddag. Dus ze zeiden van er moet wat gebeuren, Koning Willem I. Anders gaat het echt helemaal fout. En koning Willem I zei van, is goed, stel een commissie aan. En die commissie moest uitzoeken, hoe gaan we het doen en hoeveel gaat het kosten? Nou, die hoe-vraag zou dan dus zijn, of met molens. Want daar waren wij ervaren in. En dat hadden we natuurlijk al eeuwenlang gedaan. Kijk naar wat Leegwater allemaal bedacht heeft. En daar kwam toen uiteindelijk uit dat het dus met stoomtechniek moest gebeuren. Die discussie, daarvan heeft koning Willem I zelf de knoop doorgehakt. Want daar kwam de Tweede Kamer toen niet uit. En hij heeft toen geld beschikbaar gesteld. Dus de commissie had uitgezocht, dat gaat 10 miljoen gulden gaat het kosten.
1: Dus voor die tijd een gigabedrag.
2: 10 miljoen, precies. Ja. Dus dat zou, en dat was dus een tiende van
0: voor deze tijd ook, hoor.
2: Ja, als je het vergelijkt, dus 100 miljoen was de staatsbegroting toen. Ik begrijp dat de begroting van Haarlemmermeer nu 500 miljoen is. Dat zal misschien met inflatie weer meer zijn.
1: Maar dan hebben we het over de Haarlemmermeer. Maar de Nederlandse, Maar
2: precies.
1: Het was dus een enorm bedrag. Ja. En dus koning Willem I heeft visie en moed getoond.
2: Precies, dat is het.
1: Ja. Want het meer was, dat u het weet. Maar kijk maar naar de Haarlemmermeer, hoe groot het geweest is. En de stormen, die waren dus ook echt heel serieus.
2: Ja.
1: En het was een heel aparte tijd toen in Nederland.
2: Ja. De 19e eeuw was er waren heel veel overstromingen. Ja. Het was echt we kunnen nu, zijn natuurlijk. Het klimaat is belangrijk. De kwaliteit van de dijken is niet goed. De dreigingen zijn overal. Noem maar op, welke bedreigingen je ook zelf voelt wereldwijd. Maar in de 19e eeuw was het echt een hele slechte tijd met en natuur en alcoholisme en armoede en noem maar op.
1: En het heeft 10 miljoen gekost. Het is eigenlijk een gigantisch succes geworden. En hoe zijn er weer inkomsten gekomen?
2: Door de landbouw dus.
1: Ja.
2: Maar dat succes, dat is niet gevierd. Er is geen. Het was 1852.
1: Ja,
2: inderdaad.
1: Dan moeten we dat gaan doen.
2: Dan gaan we dat alsnog doen. 1852. Het meer was droog. Ja. Het gevaar was geweken. Amsterdam, dat was eigenlijk het belangrijkste. Want daar werkte het Koningshuis. Die moest ten alle tijden natuurlijk veiliggesteld worden. Ja. Amsterdam werd niet meer bedreigd door de waterwolf. Maar vanaf toen zei ook Rijnland van Haarlemmermeer, zoek het maar uit. Noord-Holland zei, zoek het maar uit. Dus het zijn ook de boeren geweest die zelf alle wegen hebben aangelegd, die alle sloten hebben gegraven. Er is geen cent meer vanuit de overheid gestoken in Haarlemmermeer. En het was dus ook de visie van de eigenaren toen. Bijvoorbeeld burgemeester Amersfoort heeft gezegd, er moet een riolering komen, er moet sloten, er moet afwatering, er moet een treinstelsel moeten komen. Het is door aan de pioniers te danken dat Haarlemmermeer zo'n goede start heeft kunnen maken.
1: Nou, dit is toch wel een mooi verhaal. Ik hoop, luisteraars thuis, dat u een beetje aantekeningen heeft gemaakt. En bent u het vergeten of wat dan ook, maar dan moet u natuurlijk richting Krukjes Museum gaan. Want het is ongelooflijk wat je daar ziet. Want het is niet alleen de overwinning van de waterwolf, van het Grote Meer. Maar het is ook de ontginning van de landbouw. Het begin van de landbouw en wat voor werktuigen ze gebruikt hebben.
2: Precies.
1: Wat vroeger in het Historisch Museum stond.
2: Ja, klopt inderdaad.
1: Ik ben daar wel eens geweest. Ja, waren onze buren natuurlijk. En dat vond ik al heel indrukwekkend. Maar daar zag je ook hoe een schoolklasje eruit zag. En er stond ook een ding van de Rabobank. Dat was wat minder. Of de Raiffeisenbank. Maar ook die werktuigen en de tractoren op stoom en de McCormick maaimachine.
2: Ja.
1: Dat vinden we allemaal nog steeds bij het Krukjes?
2: Nee, dat niet.
1: Gedeelte ervan?
2: Ja, een deel daarvan. Ja. Het was zoals het in de Menshoeve dus te zien was. Daar liep je als het ware door een gestolde geschiedenis van 1950 ongeveer heen. En dat noemden we onszelf ook een overdekt openluchtmuseum.
1: Ja.
2: Nu in het nieuwe paviljoen laten we de objecten het verhaal vertellen en de foto's. Dus je loopt door het museum heen en je maakt je eigen verhaal in je hoofd aan de hand van de foto's, de filmpjes, de objecten die je ziet over de thema's polder, water, luchtvaart, wonen en pioniers.
1: Ja, dus je triggert de creativiteit van de bezoeker ook een beetje.
2: Ja, en dan de rode draad daarvan is dan Haarlemmermeer het onmogelijk mogelijk maken. In Haarlemmermeer is het onmogelijke mogelijk gemaakt. Want dat is wat er. Ik zie je al helemaal in.
1: Het geldt voor heel veel huishoudens
2: vallen.
1: Hoor. Dat was wel een tekst voor een tegeltje. Het onmogelijk
3: mogelijk maken.
1: Mogelijk maken.
2: Ja.
1: Nee, ik vind het prachtig. Wat hebben we. Wat ik wel jammer vind. Is vroeger hadden we op Schiphol natuurlijk het Aviodoom. De ontstaan van de luchtvaart. Want daar spelen we als Haarlemmermeer een hele, hele grote rol in. Dat is weggegeven aan Lelystad. Komt niet meer terug, hè?
2: Nee, dat komt zeker niet meer terug.
1: Jammer.
2: Nee, dat heeft daar nu ook wel ook een eigen plek gekregen. Ja. En vooral ook de ruimte. Want dat
1: was
2: er hier niet.
1: Nee. Ja, zo kun je niet alles oplossen. Eén ding nog. Ik heb nog 100 vragen aan je, Elise. Wat begrijpen de mensen altijd verkeerd, of de bezoekers, over jou of over jouw functie of over het Krukjes Museum. Je mag zelf kiezen. Wat is een misverstand wat steeds weer terugkomt? Wat je steeds moet uitleggen?
2: Nou, even denken. Ik denk dat misschien, en dan vooral inhoudelijk, dat Haarlemmermeer geen geschiedenis heeft. Dus Haarlemmermeer bestaat vanaf als gemeente vanaf 1855, droogmaking vanaf 1852. Ja. Maar hier is ook een pleistoceen geweest. We hebben hier in het museum hebben we ook een mammoetstanden. Dus dat de geschiedenis hier ook teruggaat verder dan voor 1850 of 1852, dat is wel een misverstand. Er zijn hier ook allerlei dorpen geweest. Een voorbeeld is Nieuwekerk.
1: Ja.
2: Wel een leuke naam, Nieuwekerk. Er was er een overstroming, de kerk viel weer om, nieuw. Werd weer nieuw. Tot drie keer toe is er een nieuwe kerk opgebouwd en drie keer het nieuwe dorp. Dat noem je ook wandelende dorpen. Hij is dus ook verplaatst. Bijnsdorp is ook een wandelend dorp.
1: Ga verder, ik vind dit leuk. Ja.
2: Vijfhuizen ook. Dus het zijn dorpen die zich door de geschiedenis heen zijn gaan verplaatsen.
1: Ja.
2: En geschiedenis is dynamisch. En wat ik ook wel interessant vind is dat, denk ik, hoe saai Haarlem, Leiden, Amsterdam. Je hebt gewoon een gracht en is een centrum. En het bloemkoolt leuk eromheen, zo vanuit een kern.
1: Ja.
2: Haarlemmermeer niet. Die dynamiek van Hoofddorp, nu Vennep, al die kernen. Nu ook weer met Haarlemmerlien-Spaarnwoude erbij. Dat is een grote dynamiek van Haarlemmermeer. En dat zegt iets over ons.
1: We moeten denk ik maar een vaste uitzending gaan maken met Elise.
3: Ja.
1: Of zullen we een beetje muziek doen? Want ik vind het bijster interessant allemaal. De volgende plaat die we gaan draaien is van Nina Simone. Vertel maar.
2: Ja, ik ben nog was in Barcelona naar een concert van haar geweest. En het is natuurlijk een icoon, die dame. En dan ook gezien haar leven, haar enorm talent. Ze ging iedere keer van het podium af, moest even een sigaret roken. En dan kwam ze weer terug en dan ging ze weer wat spelen en zitten. Nou, niet echt contact met het publiek deed er niet toe, want iedereen hing aan haar lippen. Geweldige.
1: Prachtige stem.
2: Ja.
1: Gerben.
3: Ja.
1: We willen heel graag luisteren naar Nina Simone met het nummer
4: Birds flying high, you know how I feel.
1: Feeling Good.

0: Feeling, feeling good. Wat een geweldig nummer. En wat een fantastische zangeres. Ja, met een historie. Dat is ook ongelooflijk. Daar zijn we weer. Nog steeds in gesprek met Elise van Melis. Van het Krukjes Museum. En u kunt al bijna zeggen, tenminste als u van het begin af aan geluisterd heeft, dat is mijn nieuwe vriendin, want die ken ik. Daar weet ik bijna alles van. Nou, we gaan verder. AI, Artificial Intelligence. Wat betekent dat voor jouw werk of voor het museum?
1: Nou ja, een enorme stap vooruit. We kijken natuurlijk, vanuit het museum ben je natuurlijk heel erg met het verleden bezig, maar op een gegeven moment kwam ook de typemachine in en je gaat gewoon mee in alle ontwikkelingen. En dan nog denk ik van hoe het gemaal gebouwd is, ik toch weer even over de geschiedenis. Ja. Dat is allemaal met potlood en papier uitgedacht en het werkt.
0: Geniaal.
1: Dus dat die menselijke denkkracht is natuurlijk enorm. De vlucht die het nu neemt, vind ik wel spannend. Kunnen we overzien hoe het over 10 jaar gebeurt? Ik weet het niet.
0: Nee, Elise.
1: Dat weten we niet. En vooral zeg maar, welke kant het op gaat. Ik vind AI zelf ideaal. En vooral als je zeg maar gewoon binnen je mailprogramma dat dan de co-pilot al een antwoord voor jou kan dichten.
0: Ja, lekker hè?
1: Dat vind ik wel eens heel verleidelijk. Maar goed, ik ben me er ook altijd wel heel erg van bewust van wat je erin zet. Kan ergens anders ook wel weer eruit komen. Maar in de nieuwe inrichting van het museum hebben we ook een filmpje laten maken met AI.
0: Ja.
1: En dat gaat dan over een wandeling die Nina, toevallig dezelfde naam van Nina Simone, maar Nina in 1852 heeft gemaakt met haar vriendin en hun kinderen. Zij had gelezen dat Haarlemmermeer is droog gemaakt. Kan ik dus, en ze was ongeveer ter hoogte van Sloten. Dan loop ik naar Haarlem toe, naar mijn moeder.
0: Ja.
1: Nou, dat was een enorme zware tocht die ze ernstig onderschat had. En dat verhaal, want er is natuurlijk alleen maar een stuk tekst over bekend, dat hebben we dus met AI laten illustreren. Dus dat is een filmpje geworden. Dus het is heel grappig. Je ziet natuurlijk wel, juist ook, we zeggen ook overal, het is ook AI. Je moet niet het willen verbloemen. Laten we er gewoon maar eerlijk en duidelijk over zijn hoe AI ons verder kan helpen. En dan vind ik het ideaal. Alles kan je vragen aan van pas dit of dat in mijn auto. Of wat moet ik nu doen om een subsidie aan te kunnen vragen? Ja, ik zeg maar wat.
0: Ja, ik wilde het nog gebruiken voor dit interview, maar ik hoef aan jou bijna niks te vragen. Dus dat is heel makkelijk, want jij vertelt wel. Het museum, dat is, neem ik aan, geschikt voor alle leeftijden.
1: Ja.
0: En komen er ook veel schoolkinderen?
1: Heel veel, ja uit binnen- en buitenland. Dus,
0: ook uit buitenland?
1: Ja, heel veel Franse scholen ook, uit België. En scholen is echt een belangrijkste. Ook, we krijgen natuurlijk ook subsidie van de gemeente Haarlemmermeer. En die stelt ook dat we daar tegenover ook natuurlijk scholen moeten ontvangen. En je wil niet anders. Je wil voor heel veel kinderen die komen, is het hun enige en eerste bezoek aan een museum, misschien wel in hun hele leven.
0: Ja.
1: Dus dan vind ik het belangrijk dat die ervaring ook positief is.
0: Wat leuk.
1: Dat het niet vaak, naar een museum. Ik zie natuurlijk heel vaak, ik ga er zelf heel graag en vaak naartoe. Maar dan zie ik mensen wel eens zo meewarig naar me kijken. Van, oh, wat saai. En terwijl ik vind het belangrijk dat een museum ook een positieve ervaring kan zijn. En dat je er, het moet geen huiswerk zijn. Je kan er iets van opsteken. Maar je kan ook gewoon een leuke tijd hebben.
0: Elise, en je kan zo lekker vertellen. En word je vaak gevraagd ook voor weet ik wat, ondernemersclubs of Rotary of Lions en dat soort dingen allemaal?
1: Ja, zeker. Ja,
0: en zeg je dan overal ja op ook?
1: Nee, want natuurlijk, iedere club. En kijk, het is natuurlijk een beetje koorddansen. Want het is belangrijk dat we aangehaakt zijn bij wat er gebeurt in Haarlemmermeer.
0: Ja.
1: Ik zit daar ook gewoon vanuit een rol die ik moet spelen en die ik dan wel of niet moet oppakken met ga ik wel of daar niet een lezing geven en doe ik het voor een boekenbon of staat er echt een forse cheque tegenover. Ja. Dus dat is ook wel een afweging.
0: De beste oplossing is dat je het wel wil doen, maar kom maar naar het Krukjes en dan doen we het daar.
1: Ja, en dan willen ze graag 's avonds en denk ik dan moet je weer extra. Maar dan, het is een beetje, want dan krijg ik te horen van, maar dat is leuk, want er komen allemaal bedrijven dan, dat is interessant voor je. Ja, maar ik heb er nog niet echt veel gevolgen van kunnen merken.
0: Nee, daar gaan we het nu over hebben. Ja. Maar ik zou zeggen, doe de Elise VIP-avond. En dan vraag je gewoon een x-bedrag voor dat alles goed gedekt is. En dan heeft het ook nut. Want voor niets...
2: Gaat de zon op.
0: Gaat de zon op hebben. Ik zie jou toch als een ondernemer. Ja, tuurlijk zie ik jou als een ondernemer in Haarlemmermeer. En waar ben je allemaal lid van?
1: Dat valt best wel mee.
0: Ja, het is geen wedstrijd hoor. Als je nergens lid van bent, is het ook goed.
1: Nee, ik zit wel in allerlei clubjes. Maar dat zijn ook vergadermomenten waar je regelmatig moet aanschuiven. Dat kan binnen de museumvereniging zijn of de Vereniging voor Science Centers. Of binnen Visit hier in Haarlemmermeer. Ja. Ja, dan dat vind ik altijd wel leuk, want je spreekt elkaar. En dat zijn ook momenten om ook ideeën op te kunnen doen. Dus,
0: dus je probeert er wel iets uit te halen altijd.
1: Ja, en als ik meestal als ik gevraagd word, dan ga ik. Dus dat is ook wel...
0: Dat hoort u maar weer, luisteraars. En heb je wel eens gedacht, waar ben ik überhaupt mee bezig? Ik heb er geen zin meer in.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja?
1: Ja, natuurlijk. Ja? Hoort dat niet gewoon ook bij het leven en bij het werk? En kijk, we hebben natuurlijk nieuwbouw neergezet. Dat is een project van 14 jaar geweest.
0: Ja, ja.
1: 14 jaar. En hoe vaak ik wel niet dacht van, nou, dit gaat niet lukken. En waar ben ik mee bezig? Het is ook gewoon alsof ik met de mensen om me heen een gebouw uit de grond heb moeten trekken. Maar ik voelde dan toch wel weer, want dan krijg je weer geld bijvoorbeeld van de bankgiroloterij, een fors bedrag.
0: Ja.
1: Ja, dat is een enorme opsteker.
0: Ja, en dat moest je wel opmaken binnen een bepaalde tijd.
1: Ga je niet teruggeven.
0: He? Nee.
1: Dus je gaat door.
0: Ja.
1: En dat vooral doorgaan, dat...
0: Wij zullen doorgaan.
1: Ja, dat heb ik wel gevoeld. Maar er zijn echt heel vaak momenten geweest dat ik... Ja, dan zat er weer iets tegen. Dan wist ik ook niet hoe je het moet oplossen. Maar dan, komt tijd, komt raad.
0: Heel verstandig, heel mooi. En nog even over jou, hè. Als we nu vrienden van vroeger tegenkomen en die jou goed kennen. En we zeggen, wat typeert Elise van Melis nou? Wat zouden ze dan zeggen?
1: Ja, dat moet je aan hun vragen.
0: Wat hoor jij wel eens? Had je vroeger een bijnaam?
1: Ja, eigenlijk niet.
0: Nee, dat hoeft ook niet.
1: Nou ja, die blonde of zo. Of die lange. Maar dan was het meer in de familiesfeer.
0: Ja.
1: Maar,
0: En was je een heel sportief type vroeger? Of
1: ik
0: nog
1: heb,
0: steeds?
1: Ik was meer van dansen. Dus,
0: ballroom dansen?
1: Jazz en klassiek ballet.
0: Foxtrotje en zo.
1: Jawel, ik ben wel van de generatie.
0: Ja,
1: dat je
0: dansschool.
1: Dat hoorde erbij.
0: Ja.
1: Toevallig zag ik... Laatst kwam ik een getuigschrift van met het speldje. Ik denk nog een speldje gekregen van de dansschool.
0: Ja, tja-tja-tja heette die.
1: En klassiek ballet nog bij Margot Fontijn heb ik nog moest ik ook examens doen. Dus ik zag ook laatst een diploma dat ik deed bewegingen goed, maar was allemaal in het Engels. But she lacked expression.
0: Oh,
1: dus
0: is dat,
1: dat
0: zo?
1: Dat ontbrak nog, was ik 7. Hè? Dus,
0: nou, dat heb je wel ingehaald ondertussen. En doe je tegenwoordig nog aan sport?
1: Ik ga braaf elke week naar de sportschool. Ja. En verder wandelen en fiets ik veel wandelen langs het strand. En af en toe padel en zo.
0: Nou,
1: maar het is allemaal recreatief. Geen
2: topsporter.
1: Zeker niet. En ook niks dat moet. Nee.
0: Kijk, dat klinkt ook wel goed. We gaan weer even naar een plaatje toe. Want anders halen we het niet met de uitzending. Wat hebben we nu dan? I got a feeling.
2: De Black Eyed Peas.
0: Nou, vertel maar.
1: Dat is het stampnummer. Dat vroeg je toch? Van stond in de vragenlijstje. Welk nummer draai je als je wel eens denkt van... hoe kom ik hier nu uit? Hè? Dus waar we het net over hadden.
0: Ja, dat is de plaat waar het om gaat. Maar kijk, normaal, weet je wel. De technicus die stuurt dan meteen zijn jingle erin. De plaat waar het om gaat.
2: Je zit erop te wachten.
3: Ondernem het maar. De plaat waar het om gaat.
0: Ja, de Black Eyed Peas. Vertel, wat vind je zo lekker aan deze plaat?
1: Nou ja, dat is dus een stampnummer. Als ik dan in de auto stap na een dag werken en ik denk even alles los en hoe verder en wat dan. Nou ja, dan dit nummer tilt je er weer boven.
0: Haren los, raampjes open. Ik zou zeggen,
2: daar is ze.
0: Knallen maar.

Wat een lekkere muziek. We staan hier bijna te dansen, maar het is hier wel erg gezellig in de studio. U luistert nog steeds naar Ondernemend Maar. Mijn naam is Rick Claus en ik heb een speciale gasten. En dat is Elise van Melis. En die praat zo makkelijk en goed. En we hebben al zoveel geleerd over de historie van Haarlemmeer. We leren er echt kennen, dus dat is heerlijk. Waar zullen we het nu eens over hebben?

0: dat ik dat nog meer zou willen vertellen. We hebben ook in de polder op verschillende plekken verhalenpalen neergezet. Op die plekken op die plekken waar zich geschiedenis heeft afgespeeld. Ja. Daar staat dus een zo'n meerpaal met daarop een sculptuur van René Knip met één woord en dan dus ook wat informatie eromheen. En een voorbeeld daarvan is bij waar de eerste spade in der tijd de grond is gegaan voor het graven van de ringvaart. En dat is ter hoogte van Hillegom en dan aan de Haarlemmermeerse kant, bij Heinsdorp. Daar staat dus een paal met spade erop, omdat op die plek de eerste spade de grond inging. Nou, zo zijn er nog een stuk of 25 palen in Haarlemmermeer geplaatst, omdat geschiedenis op straat ligt, geschiedenis van ons allemaal is. En ook dat ik denk dat doordat je, als je meer weet van je eigen geschiedenis, van je eigen, ook familiegeschiedenis, maar van je eigen plek, waarom heet mijn straat zo als die heet, dat er dan ook meer liefde en meer zorg is voor je omgeving.
1: Ja, want we hebben natuurlijk, kijk, mensen denken Haarlemmermeer en denken ze ook nog aan Dick Trom. Maar Dick Trom is dus een verzinsel, hè? Dus, maar wel hartstikke leuk, hoor. En daar moeten we ook trots op zijn. Maar er is inderdaad heel veel gebeurd in Haarlemmermeer.
0: Ja.
1: Hè? Er is bijvoorbeeld ook een man die heette IJzeren Frits.
2: En dat is wel waar.
1: En dat is echt waar. En de IJzeren Frits, dat was een Haarlemmermeerder. En die heeft dus ook in de Menshoeve gewoond. En was een hele grote, krachtige kerel. En daar noemden ze hem ook IJzeren Frits. Maar dat kwam ook omdat hij te maken had met de spoorlijn. Die moest een bepaalde route volgen. Daar was hij het niet mee eens. En, maar goed, om een lang verhaal kort te maken. Ze noemden hem IJzeren Frits omdat hij iemand met een stoel op kon tillen terwijl hij erop zat. Zo sterk was hij. Hij is overleden in de Leidse Vaart. Want daar is hij met zijn koets en paarden ingereden. Ja, en zou hij zo alvast gezeten hebben of zo. Frits is niet meer. Waar heb ik het überhaupt over? Oh ja, we gaan een andere vraag stellen. De bitterballenvraag. Ja. Je gaat al steeds beter, hè? Je bent nog...
3: Kijk. De bitterballenvraag.
1: Zo leuk met de vrijwilligers. Zullen we het nog één keer doen?
3: De bitterballenvraag.
1: Wil je vegetarische bitterbal of een gewone bitterbal?
0: Gewone bitterbal.
1: Ja? Oh, top zeg. Prachtig, zo'n vrouw zonder nadelen. Elise, stel je voor, je krijgt 1 miljoen euro te besteden aan iets wat jij vindt wat de Haarlemmermeer leuker maakt. Waar zou jij dat nou aan besteden?
0: Nou, daar hoef ik niet over na te denken. We hebben natuurlijk net nieuwbouw gepleegd en dus een paviljoen achter het theehuis gebouwd. Waarin dus het verhaal van Haarlemmermeer wordt verteld. En dat paviljoen moet nog verbonden worden met een gang met het gemaal.
1: Ja.
0: Dus nu gaan bezoekers nog buitenom naar het gemaal toe, maar er moet gewoon een overdekte gang komen.
1: Ja, want dan moeten ze hun jas weer aan.
0: Precies, dat. En in die gang willen we ook gaan we het verhaal vertellen van Nederland Waterland. En daar zoek ik nog geld voor. En die miljoen zou daar zoveel heb ik niet nodig. Maar nee. Goed, dat
1: hoeveel,
0: kunnen we
1: hoeveel
0: ook.
1: Hoeveel heb je nodig?
0: Alles met elkaar, 4 ton.
1: 4 ton. Beste luisteraars. Maar dan, ik hoop dat er wat CEO's luisteren naar dit programma. Hoe leuk zou het zijn om uw naam te verbinden aan die overkapping, aan die route.
0: Verbindingsgang.
1: De verbindingsgang. Voor 400.000 euro. En dat loopt dan voor 1 jaar of 20.
2: Dus betaal jij een bordje?
1: Een bordje? We maken de mensen helemaal gek als ze er doorheen lopen. Nou, ik ben heel benieuwd. U kunt mailen, rickklaus@meerradio.nl. En ik geef het natuurlijk door, zonder commissie of wat dan ook. Elise, deze regio. Als je nou spontaan ook iemand een standbeeld mag geven. Hij mag ook nog leven gewoon, hè? Hij of zij.
0: Ja.
1: Ja, dat is echt. Maar ik bedoel natuurlijk ook een zij.
0: Of het.
1: Of het. Ja. Ja. Maar een standbeeld mag geven en die zetten we neer.
2: Het geef je niet zo snel een standbeeld.
1: Dus zetten we neer op de rotonde bij Hoofddorp hier. Die, met die moeilijke naam. Die heet niet meer zo. Maar
2: nee, het is nu de Kruisweg ding. Kruispolder.
1: Ja, Kruispolder rotonde. Nou ja, u weet wel wat ik bedoel. Maar Elise, wie zou jij nou leuk vinden om daar een standbeeld neer te zetten?
0: Dan denk ik, dan ga ik toch ook weer de geschiedenis in. Dan zou ik Hermina Dijk.
1: Hermina Dijk?
0: De vrouw van burgemeester Amersfoort.
1: Ja.
0: En zij was componiste. Zij

0: heeft het conservatorium gedaan. En zij trad op in Felix Meritus. Gaf ze pianoconcerten, ze componeerde dus ook. En zij heeft ook gewerkt op de boerderij van haar man. En zij bestierde de melkerij bijvoorbeeld. Ze had ook, ze was ook heel zorgzaam naar haar en hun personeel toe. Ze hadden ook een soort van sociaal beleid. Dat ze moesten dan een kwartje per week afstaan, zodat ze dan als ze ziek waren,
1: maar in
0: dat
1: die
0: de dokter
1: tijd
0: kon
1: was
0: komen.
1: Dat, in die
0: Precies.
1: tijd was dat heel speciaal.
0: Het is haar veelzijdigheid en ook de muziek die ze daarmee in de polder brengt. Dus ik denk dat dat,
1: nou,
0: dat ik dat
1: leuke,
0: mooi zou vinden.
1: Dus Hermina
0: Dijk.
1: Hermina Dijk. Nou, we gaan. Gaan we werk aan besteden, Hermina. We hebben nog twee korte vragen. Wat kunnen ondernemers van jou leren?
0: Van mij leren.
1: De volgende vraag is: heb je ook wel eens een grote blunder begaan waar je nu hard om kan lachen? Goed, de volgende vraag is: ben jij de nieuwe wethouder voor de gemeente Haarlemmermeer?
0: Nee, ik ben niet. Ik vind politiek wel heel interessant en wat er gebeurt. En zeg maar ook het spel tussen politiek en de gemeente en de ambtenaren. En nou ja, van als je stemt, wat daarmee ook je kracht is. En dat je dat blijkt uit de politiek. En dat vind ik heel boeiend om te zien. Maar het is niets voor mij.
1: Oké, en dan het Krukiesmuseum. Hoe ga je dat binnenkort nog onder aandacht brengen?
0: Op heel veel verschillende manieren. Ja. Door ook gewoon segmenteren. Kijken voor welk publiek je wat gaat doen. Dus natuurlijk heel veel scholen extra binnenhalen.
1: En ook social media?
0: Uiteraard. Ja, dat is gewoon geen onderwerp meer.
1: En het bloemencorso?
0: Hoe dan? Ja, dat ze hier langskomen of zo. Ja.
1: Of een wagen met een arm die op en neer gaat.
0: Ja,
1: en
0: zoiets zou kunnen. Ik richt me dan liever op meer wat er hier gebeurt. Of het bloemencorso moet door Haarlemmermeer heen gaan rijden.
1: Nee, dat doen we niet. Nee.
0: Dus, meedoen. We zijn bijvoorbeeld een stemlocatie aanstaande verkiezingen.
1: Oh, wat leuk.
0: Goed aanhaken met alle evenementen. En zo.
1: Beste luisteraars, dit was weer Ondernemend Maar. En onze gasten, Elise van Meeders, heel hartelijk bedankt. En wat ik echt heel leuk vind, want hoe lang heb je deze functie nu al?
0: 25 jaar.
1: 25 jaar. En het is toch passie en enthousiasme wat ze uitstraalt en hoe ze het vertelt. En heel leuk over de historie. Je hebt ons een hoop geleerd. Dank je wel daarvoor. Gerben, de techniek was weer fabelachtig. Zo snel en zo goed als jij dat doet. Geweldig. Mijn naam is Rick Klaus. Ik vond het weer erg leuk om dit te doen. Heeft u nog suggesties of wat dan ook? Laat het ons weten. Rick Klaus, @meerradio.nl. En de hartelijke groeten. Maak er een mooie dag van. Dag!

0: Onderneem het maar. Op meer radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Tijdens de marathon van Groningen zijn diverse hardlopers onwel geworden, verdeeld over de hele route. Sommige deelnemers moesten hun wedstrijd voortijdig beëindigen. Het exacte aantal deelnemers dat in het probleem is gekomen is onduidelijk. De veiligheidsregio zegt dat er te weinig ambulances zijn voor het aantal mensen dat onwel is geworden. Hoewel het vandaag minder benauwd is dan de voorgaande dagen, is het met 20 graden nog altijd drukkend warm in Groningen. Bij de rellen gisteren in Parijs, na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League, is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond. Hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag, tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Zij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israëlische troepen hebben kasteel Beaufort in Libanon ingenomen. Dat nog dateert uit de tijd van de kruisvaarders. Het is in 25 jaar tijd het diepste punt dat Israël inneemt in het land. Het ligt op een strategische plek langs de rivier Litani. Israël zegt dat het nodig is zover op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. Tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald van ruim 300.000 euro. Aan de tocht, een mars door Rotterdam, deden bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. De deelnemers liepen langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Het weer er nog. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig, dan wordt het ook maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: En dat is de Engelse groep Manfred Mann met Haha, zit de clown. Goedemiddag.
1: Tom van Dranen met de maand van het jaar.
0: Welkom bij deze maand van het jaar, aflevering 1924. En we gaan terug naar...
1: mei.
2: 1967.
0: En dat is de maand van het jaar waarin de groep Manfred Mann uit Engeland dus nummer 1 staat in de Nederlandse hitparade. Vanaf 20 mei tot 10 juni staan ze bovenaan. En nummer 1 in Amerika, één weekje maar in de week van 13 mei. Uit de film The Happening, The Supremes.

0: zo hoorde je naar de Supremes met The Happening. De nummer 1 hit uit de Engelse hitparade van 20 mei 1967. 3 weken lang bovenaan de Tremolo's met een oud nummer van The Four Seasons. Silence is Golden. En Barbara de Goos staat met Onder Ons, nummer 11 in Nederland, ook op 20 mei.
1: Hoi Tom,
0: hey.
1: Ik ben Margot Ribbering.
0: Goedemiddag.
1: Wat is het weer in de maand van het jaar?
0: Mei 1967 is volgens het boekje niet te warm en niet te koud. In het begin van de maand komt er nog vorst voor, maar op de 11e is het al behoorlijk warm, namelijk 27 graden. De hoeveelheid neerslag wijkt nauwelijks af van de normale hoeveelheid voor mei, namelijk 54 mm. En de zon schijnt in mei 1967, 205 uur. Dat is ook volgens het boekje.

0: En dat zijn de Amsterdamse Outsiders. Ze komen binnen op nummer 23 in Nederland op 27 mei 1967 met Summer Is Here. We hoorden ook Lulu met de Bow Did I Row, 6 in Engeland op 13 mei. En Groovin' van de Young Rascals, ook dat is een nummer 1 hit uit Amerika.
1: Nieuws uit Haarlemmermeer, in de maand van het jaar.
0: Burgemeester Dijkmeester slaat de eerste paal voor een openbaar gebouw in Zwanenburg. En de Amerikaanse textielfabrikant Everett uit New Jersey is de eerste passagier die op 1 mei 1967 landt op de nieuwe luchthaven Schiphol.

0: En zo hoor je de Golden Earrings, toen nog met een S, met In My House. Nog met zanger Frans Krassenburg ook trouwens. De plaats staat 13 in Nederland op 6 mei 1967. En Sandy Shaw, de winnares van het Eurovision Songfestival, staat nummer 1 in Engeland, 3 weken al vanaf 29 april. En You Got What It Takes was van de Dave Clark 5. Die staat 7 in Amerika op 13 mei.
1: Wereldnieuws in de maand van het jaar.
0: Tom Lomberg, hij dook het grote archief in bij Beeld en Geluid in Hilversum en vond authentiek wereldnieuws uit mei 67. En we beginnen in Londen.
2: Als eerste lid van het Britse kabinet heeft minister Brown van Buitenlandse Zaken vandaag commentaar gegeven op Engelands aanvraag van lidmaatschap van de Europese Economische Gemeenschap.
3: Hier is Parijs. Het is en het blijft nee tegen Engeland. Generaal de Gaulle heeft er vanmiddag in zijn persconferentie geen doekjes omgewonden. Engeland is nog niet rijp voor het lidmaatschap van de EEG.
4: Attentie alstublieft, passagiers voor British European Airways, vlucht BE439 naar Londen, uitgang nummer 22.
5: 9:45 vanavond. De laatste machine die van het oude Schiphol vertrekt is een BEA Heavyland machine naar Londen. De glazen worden geheven, de pers met camera's in aanslag bij uitgang nummer 22. Gelach, het glas omhoog, daar komen de laatste passagiers.
6: Ik mag Anton Gezing tot mijn vrienden rekenen, maar het is een andere vriend van hem die vandaag met hem spreekt over de beweegredenen tot dit afscheid van de wedstrijdsport. Frans Hendricks in gesprek met Anton Gezink.
7: Anton, je hebt, meen ik, wel eens meer afscheid genomen, maar is het nou definitief?
8: Het is nu absoluut definitief, ja.
7: En wat is de reden?
8: Nou, alles bij elkaar samen. Punt nummer 1 natuurlijk, dat ik niet zo meer uit de weg kan als vroeger. Niet een kwestie van leeftijd of zo, maar ik heb echt veel last van de knieën.
9: We hebben de volgende namen gegeven. Willem, Alexander, Klaus, George, Ferdinand. En we noemen hem Alexander.
10: Wel, luisteraars, daar was het dan luid en duidelijk. Prins Alexander, prins der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau, jonkheer van Amsberg. Een nieuwe prins Alexander is in Nederland.
11: Hier is Londen. Tot diep in de nacht is er in Plymouth hard gewerkt om alle gelukwenstelegrammen voor Sir Francis Chichester te bezorgen na zijn behouden thuiskomst van zijn historische reis om de wereld. Die maakte hij alleen in zijn zeiljacht Gypsy Moth 4. Een van de eerste telegrammen kwam van koningin Elisabeth en prins Philip. Welkom thuis, stond erin.

0: Uit Oude Pekela, de Roadies met Take Her Home, een productie van Hans van Hemert. En de plaats staat 35 in Nederlands, komen binnen op 35 op 6 mei 67. Sweet Soul Music was van Alte Conny, 2 in Amerika. En Dedicated to the One I Love van de Mamas en de Papas, die staat 2 in Engeland, 20 mei 1967. Hier is Eric Burden met The Animals, When I Was Young.
1: The rooms were so much colder then. My father was a soldier then.

0: Zondagmiddag. Het complete zondagmiddaggevoel.
1: De jaren 60.
0: Meer radio.

Beestjes van Ronnie en de Ronnies, een productie van Peter Koelewijn. Binnen op 38 in Nederland op 27 mei 1967. Waterloo Sunset van de Kings, dat is nummer 2 in Engeland op 27 mei. En nummer 15 in Amerika op 6 mei. When I Was Young van Eric Burdon en The Animals. Er rijden in Nederland in de maand van het jaar 1.696.000 personenauto's. Een liter normale benzine 53,1 cent. Super 57,7 cent. LPG 21,4 cent. En diesel heb je al voor 20,2 cent. En de beurs die staan in de hitparade van Amerika. Met een nummer van Bob Dylan.

0: En dat is nummer 4 in de Engelse hitparade van 27 mei 1967. The Beach Boys and Then I Kissed Her.
1: De maand van het jaar.
0: Zit erop voor vandaag, aflevering 1924. We gingen terug naar...
1: mei.
2: 1967.
0: En na het nieuws van 3 uur, Michel Onklin in je radio. En hij presenteert aflevering 900 van Meer Hollands. En ik heb er nog eentje voor je uit mei 1967. Uit de top 40 van 20 mei 1967. Dit zijn de Shoes uit Zoeterwoude. Ze komen binnen op nummer 29 met Peace and Privacy. Fijne dag.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plas in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. Gistermiddag kregen de hulpdiensten melding binnen dat er iemand te water was geraakt en werd met een duikteam, een helikopter en drones naar het slachtoffer gezocht. Niet veel later werd de jongen uit het water gehaald. Hij is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW- en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. Een petitie tegen rokende en vepende influencers is al duizenden keren ondertekend. De 19-jarige Boy Tanis uit Geertruidenberg is de petitie begonnen. Hij ergerde zich aan influencers en artiesten die op sociale media foto's en video's delen waarop ze roken. In de petitie roept hij onder meer de autoriteit Consumentenmarkt op om in te grijpen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
0: Meer Holland met Michel Onklin.

0: Het allerbeste van eigen bodem. Iedere zondagmiddag van 3 tot 4 in Meer Hollands met Michel Onklin.
1: Goedemiddag en leuk dat je erbij bent. Ja, want het is feest vandaag, want hier is Meer Hollands aflevering ton 900. Ja, hoe hou je het vol met me, zeg. En we begonnen met de allereerste plaat die op 6 september 2008... in de eerste aflevering van Meer Hollands werd gedraaid. Een beetje verliefd van de André Hazes en dan kwam het 1981.
2: Hallo, er is André Hazes junior in Meer Hollands met Michel Onklin. Of Meer
1: Radio. Ja, leuk. Dit is de nieuwe zing van André junior, De Nacht van Mijn Leven.

0: Het Meer Radio Weekend.
1: Vanuit het centrum van Haarlem en Meer.
0: Meer Holland.
1: Dit is Meer Radio.
0: Michel Onklin. Meer Radio.

En het is een nacht. En daar begon het allemaal voor Guus Meeuwis in 1995. Die ook in de eerste aflevering van Meerolands was te horen. Vandaag dus aflevering 900, zoals je gehoord hebt. Met de nieuwe single van Rijn Mersja. Je bent alles voor mij.

0: Raymond van het Groene Woud, begeleid door het orkest van zijn vader in 1981. Tja-tja-tja, en hij was vandaag de Vlaamse klassieker.
1: Hallo, dit is Gerry Holland op Meer Radio in Meer Hollands met Michel Onkling. Leuk!

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

Je vraagt of ik al die jaren je onmiddellijk heb herkend. Of ik soms nog wel eens aan je heb gedacht. Wat dacht jij dan dat je een ander bent geworden dan je bent?

Joost Nuizel, maak er niet. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben 1975. En een single in de 7e plaats bereikte in de top 40. Van oud gaan we weer naar nieuwe Meroland. De nieuwe van Johnny Valentino. En die heet, jij bent anders dan de rest.

0: Mijn kop houden. Ik heb liever een zak drop. Wat zeg je? De drop is op. Weet je wat we doen? Dan zetten we gewoon het plaatje stop.
1: Rob is op, Rob Meijer, 1983. Met Zo gaat ons leven voorbij. Is een van de krentjes uit de papton die je regelmatig uit het archief tovert, hè? Oude speurneus. Hier hebben we Luc van der Boom met zijn debuutsingle, Teetje.

0: Oh, wist ik niet. Sorry.
1: Dank je wel.
2: Aangedaan.
0: En uit de toren van het kerkje klonk een afschuwelijke gel.
3: Gloeiende, laat die kool op de punten vallen.
0: Dan moet je uitkijken, ja.
3: Dan moet hij uitkijken, ja.
0: Ik heb er geen uitkijken. Man.

Uno. Ja, Uno. André van Duin, Bim Bam. En ook deze kon je in de eerste Meerderlands op 6 september 2008 horen. Met op de andere kant Als je huilt. En vooral de videoclips van beide liedjes zorgen voor dit top 10 succesnummer. Tom, we gaan naar Lorenzo. We hebben een truckersfestijn.

Ze vrolijke, de enige hit van Karin Kent. Dans je de hele nacht met mij. Die de eerste plaats bereikt in de top 40 uit 1966 dus. Dus oud-Hollands. Je hoort het al aan de klanken. We gaan naar Griekenland. We nemen wat lekker een drankje erbij. En Jeroen van der Zelt die zingt Griekse nacht.

0: spreken we Peter Beense in Meer-Hollands met Michel Onkelin.
1: Ik denk nog vaak aan Willem,

al, hè? Ontzettend Smit. We zijn bijna het einde gekomen van aflevering 900 van Meer Hollands. Hoe hou je dit weer vol, hè, Tranen? Dankjewel, Meer Hollands. Ik laat je achter met Marco Talsma als de zon niet meer zal schijnen. Dankjewel voor het luisteren. We zien elkaar volgende week. En nog een leuke zondag.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Wannick Zampersen met het NOS-journaal. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren, omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Uit Drenthe en Overijssel waren ambulances opgeroepen om te helpen. Inmiddels is de situatie stabiel. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plassen in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. De jongen is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp kwam te laat. De recreatieplas blijft vandaag dicht. Een 87-jarige vrouw in Engeland heeft bijna 70 jaar een bom in haar tuin gehad. De Britse politie heeft die gecontroleerd laten ontploffen. De vrouw uit Norwich zei dat gasten er op feestjes altijd mee speelden. Haar zoon had het explosief als kind mee naar huis genomen en haar man, een ex-militair, had haar verzekerd dat het om een lege huls ging. Dat dat niet zo was, kwam aan het licht toen de vrouw een student vroeg onkruid te wieden in haar tuin. Hij vond het explosief en belde de politie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon, landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws.
1: Peter Hanegraaff.

0: slechte track van Mob noemen. Ook Blessings is heerlijk. Calvin Harris en Clementine Douglas bij BN Radio.
1: Zondagmiddag. Zondagmiddag. Het complete zondagmiddaggevoel. Dit is Zo Zondag. Peter Hanegraaf.
0: Let's go Jesper, let's go. Vandaag gaat Jesper de Jong, Nederlandse tennisser, een balletje slaan tegen de Duitser Alexander Zverev op het tennistoernooi Roland Garros. En Jesper die komt ook uit Haarlemmermeer. En ik kijk graag naar een potje tennis. Dus ik ben voor Jesper en het zou hartstikke mooi zijn als hij deze wedstrijd wint. Want dan komt hij weer een ronde verder en dat is ook weer dichter bij de finale. Het zou echt mooi zijn als een Nederlander weer een keer in de finale staat van zo'n groot tennistoernooi.

0: Het ligt misschien een beetje voor de hand, maar dat maakt het niet minder leuk.
1: Het zomers kwartiertje.
0: Juist! Zometeen na 4:30, een kwartier lang alleen maar zomerse muziek. En ik kan jouw hulp gebruiken. Jouw zomerse suggestie is welkom via studio@meerradio.nl. Dus jouw zomerrit sturen naar studio@meerradio.nl. Nu casters voor je.

0: Tainted Love bij het station van Haarlemmermeer. Meer radio, Soft Cell. Lily Allen staat voor je klaar. En daarna begint gelijk het zomerskwartiertje. Een kwartier lang alleen maar zomerse muziek. En als jij nog iets hebt van, ja, maar wacht even. Die track die past wel heel goed bij het zomerskwartiertje. Mail dan naar studio@meerradio.nl. Dus jouw zomerse track is van harte welkom. Mail naar studio@meerradio.nl, het enige en juiste e-mailadres om te gebruiken.
1: Iedere maandag tot en met donderdag hoor je de beste soul, funk.

0: Molen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op meer radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Uit Drenthe en Overijssel waren ambulances opgeroepen om te helpen. Inmiddels is de situatie stabiel. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plassen in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. De jongen is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp kwam te laat. De recreatieplas blijft vandaag dicht. Een 87-jarige vrouw in Engeland heeft bijna 70 jaar een bom in haar tuin gehad. De Britse politie heeft die gecontroleerd laten ontploffen. De vrouw uit Norwich zei dat gasten er op feestjes altijd mee speelden. Haar zoon had het explosief als kind mee naar huis genomen en haar man, een ex-militair, had haar verzekerd dat het om een lege huls ging. Dat dat niet zo was, kwam aan het licht toen de vrouw een student vroeg onkruid te wieden in haar tuin. Hij vond het explosief en belde de politie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon, landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Lily Allen. Meer Radio Haarlemmermeer, aangekomen bij het zomerskwartiertje. Een kwartier lang alleen maar zomerse muziek. Als jij nog iets wil toevoegen, dan kun je mailen naar studio@meerradio.nl. Dus jouw zomershit stuur je naar studio@meerradio.nl. Marielle die schrijft dat ze aankomende zomer op vakantie gaat naar een camping en dat ze afhankelijk aan het kijken was voor een caravan. Maar op aanraden van haar zwager is ze naar een vouwwagen gaan kijken. En nu heeft ze geen caravan gekocht, maar een vouwwagen. Ja, soms heb je wel wat aan je schoonfamilie, dat blijkt. En Marielle heeft ook al wat liedjes uitgekozen die ze dan kan opzetten in de auto als ze met haar gezin naar de camping toe rijdt. Waaronder Simple Plan en Sean Paul. Hier is Summer Paradise. I gotta find my way back. Back to summer paradise.

Ik ben bij meer Radio Haarlemmermeer, midden in het zomerskwartiertje. Michel die mailt dat toen dit een hit was van de jeugd van tegenwoordig Get Spanish, zat hij ook in Spanje met een aantal vrienden. En elke avond voordat ze uitgingen, zetten ze deze keihard. En dat kan ik me best wel voorstellen ook. Goed om in de stemming te komen. De laatste van het zomerskwartiertje is voor Mr. President. Ja.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Met het NOS-journaal. In een restaurant in Werkendam in Noord-Brabant was gisteravond een grote vechtpartij. In de zaak zijn vernielingen aangericht. Volgens een medewerker werden er fakkels, vuurwerk, een fiets en stoelen gegooid. Eén persoon raakte gewond. Waarschijnlijk waren er supportersgroepen van twee amateurclubs bij betrokken. Eerder op de dag waren er ongeregeldheden na de wedstrijd tussen Kozakken Boys 3 uit Werkendam en ZVV Pelikaan 6 uit Zwijndrecht. De politie moest toen ingrijpen om de rust te herstellen. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Door de warmte zijn bij hardloopevenementen mensen onwel geworden. Zowel in Amersfoort als Utrecht moest iemand worden gereanimeerd. In Groningen zijn twee deelnemers van de marathon naar het ziekenhuis gebracht. Vijf anderen werden ter plekke behandeld. Ambulances uit Drenthe en Overijssel werden opgeroepen om te helpen. De gemeente Zundert heeft een bijeenkomst georganiseerd voor inwoners na een dodelijk incident gisteravond. Iemand was uit een luchtballon gesprongen. Het lichaam werd gevonden in de achtertuin van een woning midden in een woonwijk. De ballonvaarder had de hulpdiensten gewaarschuwd. De bijeenkomst is volgens de burgemeester opgezet omdat veel mensen het incident zagen gebeuren. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon, landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: prachtig. Oceaan, Raccoon.
1: Zondagmiddag. Het complete zondagmiddaggevoel. Dit is Zo Zondag. Peter Hanegraaff.
2: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie heeft het mooiste gezicht van het land? Of eigenlijk van de wereld? Hoe dat, waar dat op slaat, binnen nu en ongeveer 10 minuten... het antwoord op Meer Radio, het station van Haarlemmermeer. Ook hoor je Robert Palmer en hier is Nathalie Imbruglia, Torn.

Robert Palmer op de zondagmiddag van Meer Radio. Monica Geuze. Michelle Obama. Jutta Leerdam. Angelina Jolie. Het zijn allemaal vrouwen met verschillende gezichten. Vind je trouwens ook, zit er eentje tussen die je aantrekkelijk vindt? Er is een studie gedaan naar wat aantrekkelijker wordt gezien. Een mannen- of vrouwengezicht. En de uitslag is dat vrouwengezichten gemiddeld als aantrekkelijker worden beoordeeld dan die van mannen. Door zowel mannen als vrouwen. Het verschil neemt af naarmate mensen ouder worden. En de onderzoekers hebben geen verklaring voor het wereldwijde fenomeen. Want het is niet alleen zo in Nederland. Nee, het is over de hele wereld worden vrouwengezichten over het algemeen dus als aantrekkelijker beoordeeld. En ik ben voor de rest niet gevraagd in deze studie. Ik weet, ze hebben waarschijnlijk ook niet mijn gezicht meegenomen. Maar dat zou misschien wel invloed hebben gehad op de uitslag. Come on.

0: Leuk om deze weer een keer te horen. Robin, Show Me Love op meer radio. Beyoncé en Extreme komen eraan. En ik heb echt een hekel aan bijen. Ik vertel je zo meteen waarom. En dan heb ik ook gelijk een verschrikkelijk verhaal over bijen. Ik krijg er nu al de rillingen van.
1: Jeroen Griekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op meer radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In een restaurant in Werkendam in Noord-Brabant was gisteravond een grote vechtpartij. In de zaak zijn vernielingen aangericht. Volgens een medewerker werden er fakkels, vuurwerk, een fiets en stoelen gegooid. Eén persoon raakte gewond. Waarschijnlijk waren er supportersgroepen van twee amateurclubs bij betrokken. Eerder op de dag waren er ongeregeldheden na de wedstrijd tussen Kozakken Boys 3 uit Werkendam en ZVV Pelikaan 6 uit Zwijndrecht. De politie moest toen ingrijpen om de rust te herstellen. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Door de warmte zijn bij hardloopevenementen mensen onwel geworden. Zowel in Amersfoort als Utrecht moest iemand worden gereanimeerd. In Groningen zijn twee deelnemers van de marathon naar het ziekenhuis gebracht. Vijf anderen werden ter plekke behandeld. Ambulances uit Drenthe en Overijssel werden opgeroepen om te helpen. De gemeente Zundert heeft een bijeenkomst georganiseerd voor inwoners na een dodelijk incident gisteravond. Iemand was uit een luchtballon gesprongen. Het lichaam werd gevonden in de achtertuin van een woning midden in een woonwijk. De ballonvaarder had de hulpdiensten gewaarschuwd. De bijeenkomst is volgens de burgemeester opgezet omdat veel mensen het incident zagen gebeuren. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon, landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Beyoncé en Hello.
1: Meer radio.
0: Ik heb echt een gruwelijke hekel aan bijen als kleine jongen. Inderdaad, op een zomerse avond zat ik nog in de tuin met een trui aan, want de temperatuur was inmiddels gedaald. En op een gegeven moment is er een bij of een wesp of een zoemend beest die komt in mijn trui terecht. Ik helemaal in paniek, snel die trui uitgetrokken, gelukkig niet gestoken. Maar sindsdien, als ik een zoemend geluid bij mijn oor hoor, ja, dan spring ik panisch op, weet je. Ja, dat is echt gewoon, als ik op mijn terras zit, ik loop ook gewoon rustig weg. Ik hou niet van die beesten. Dus aan mij ook niet vragen om bijvoorbeeld bijen te gaan vervoeren. Maar een chauffeur in de VS die deed het wel. Die reed met zijn busje en aanhangwagen. En in die aanhangwagen zaten 600 tot 800 bijenkorven. Nou, bij een uitwijkmanoeuvre voor een andere auto belandde het busje op zijn kant. Oh ja, de haren gaan hier bij mij recht overeind staan. De chauffeur die kon gelukkig uit het busje kruipen, maar die werd aangevallen door honderden bijen. Hij zag een rivier in de buurt, rende er naartoe en sprong erin om te ontsnappen aan de bijen. En uiteindelijk is hij ook naar het ziekenhuis gebracht. En een deel van de weg is urenlang afgesloten geweest, zodat de hulpdiensten de bijenkasten konden opruimen. Oh, wat is dit toch een... Oeh. Ja, niet aan denken, joh. Ik heb echt... Als bijenhater is dit gewoon echt niet te doen. Extreme. More than words. Nu op Meer Radio.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw lagen opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat de brandweer het zijn brandmeester had gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat er gevaar was dat de brand in Rotterdam zou overslaan. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. In Werkendam is gisteravond een horecazaak vernield, waarschijnlijk door voetbalsupporters van amateurclubs. In het restaurant werd volgens een medewerker gegooid met vuurwerk, fakkels, stoelen en een fiets. De ruzie tussen de fans was waarschijnlijk ontstaan bij de finale van de districtsbeker die gistermiddag werd gehouden. Het weer, de buien in het oosten trekken de komende uren weg. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
1: Meer magazine. Meer radio Haarlemmermeer.

0: Crazy was dat van Knals Barkley.
1: Dit is Meer Magazine met Ruud Kroes.
0: Goeiedag, welkom bij de 37e aflevering van de seizoen 25-26 van Meer Magazine. Wat staat op het programma vandaag? Naast het weekoverzicht met Caroline Greven, het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra en het weerbericht van Ronald Mulder, twee gesprekken van Henny Beijer met Erik van der Peet, fractievoorzitter van CDA Haarlemmermeer, en Manon de Vries Wolthuis, fractievoorzitter van HAP in de gemeenteraad. We verder natuurlijk muziek.

0: was New Religion van Faithless samen met Bibi Rexha. Hier is het weekoverzicht van de afgelopen week met in de studio Caroline Geven.
1: Meer magazine, weekoverzicht.
2: Op de luchthaven Schiphol heeft maandagochtend een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen een noodlanding moeten maken. Er was rook ontstaan in de cabine van het toestel. Hulpdiensten stonden massaal klaar om eventueel gewonden op te vangen, maar alle passagiers konden heelhuids het vliegtuig verlaten. Naast meerdere brandweervoertuigen en ambulances was ook preventief een traumahelikopter ingezet. Het toestel, een Airbus A320, was iets meer dan een uur onderweg toen het boven Groningen rechtsomkeer maakte vanwege rookontwikkeling. In Haarlemmermeer zijn inmiddels 3450 koopwoningen meer dan een miljoen euro waard. Dat blijkt uit cijfers van Calcasa. Daarmee is ongeveer 1 op de 13 koophuizen in de gemeente een miljoenenwoning. Het aantal steeg in een jaar flink van 2850 naar 3450 woningen. Toch ligt het aandeel miljoenenhuizen lager dan in vergelijkbare gemeenten, waar gemiddeld 1 op de 12 koopwoningen meer dan een miljoen waard is. De gemiddelde waarde van een miljoenenwoning in Haarlemmermeer ligt op 1,27 miljoen euro. Dat is lager dan het landelijk gemiddelde en ook lager dan in vergelijkbare gemeenten. Veerpont Ome Piet is aan zijn laatste seizoen begonnen. De schippers Martin en Erik stoppen ermee en opvolgers zijn nog niet gevonden. Het college van burgemeester en wethouders wil op korte termijn in gesprek gaan met de exploitanten en andere betrokken partijen om de mogelijkheden voor behoud te verkennen. Voor de buurmannen Martin en Erik is het 16e seizoen hun laatste. Ze hopen dat mensen zich het lot van de pont en de bezoekers van het Amsterdamse bos aan de overkant van de ringvaart bij Nieuwemeer aantrekken en het initiatief willen overnemen. Het college benadrukt dat Veerpont Ome Piet een particulier initiatief is. De opvolging ligt daarom in eerste instantie bij de initiatiefnemers zelf. Om participatiebedrijf Spaarne Werkt weer gezond te krijgen, beraden de gemeente Haarlem, Heemstede, Zandvoort en Bloemendaal zich op wat er moet gebeuren met het ruim 20.000 grote bedrijfspand in Krukius. Als er geen maatregelen worden genomen, bedragen de onderhoudskosten van dit pand in 2027 6,9 miljoen euro. Een bedrag dat de komende 15 jaar oploopt tot 29 miljoen euro. Dat kan Spaarne Werkt niet zelf betalen en moeten de vier gemeenten ophoesten. Spaarne Werkt zal daarom mogelijk moeten uitwijken naar nieuwbouw elders of delen van het vastgoed moeten gaan verhuren. Het gaat al jaren financieel slecht met Spaarne Werkt, dat werklozen uit de regio Haarlem aan een participatiebaan probeert te helpen. De gemeente Haarlemmermeer heeft tussen 2021 en 2025 vergunningen verleend voor 63 flexwoningen. Daarmee behoort de gemeente tot de kopgroep van vergelijkbare gemeenten. Volgens het expertisecentrum Flexwonen zijn er momenteel 9 locaties met tijdelijke woningen. Landelijk daalde het aantal vergunningen voor flexwoningen vorig jaar sterk. Gemeenten stellen ook aan tijdelijke woningen eisen op het gebied van duurzaamheid, voorzieningen en inpassing in de omgeving. Flexwoningen worden gezien als een manier om sneller extra woonruimte te creëren.

0: Kijk bij de Ocean, je hoorde DNCE. De gemeenteraad besprak donderdagavond tijdens het Raadsplein de voortgangsrapportage Mobiliteit maart 2026, afkomstig van het college. Daarnaast werd via een sessiebezoek van het CDA aandacht besteed aan het onderwerp risico's van grote mobiliteitsprojecten. Fractievoorzitter Erik van der Peet voerde namens het CDA het woord. Politiek verslaggever Henny Beijer vroeg van der Peet na afloop van de sessie of die heeft opgeleverd wat hij ervan hoopte dan wel verwachtte.
1: Nou, sessie over mobiliteit is altijd leuk, vind ik. Het is mijn favoriete onderwerp. Maar het is denk ik in de nieuwe raadsperiode nog een beetje aftasten. Voortgangsrapportage, mobiliteit doen wij elke 3 maanden. Dus in die zin denk ik nog een beetje warm draaien. Maar in ieder geval waar wij als CDA aandacht voor wilden hebben was de risico's voor de grote projecten. En die belofte was eigenlijk al ingevuld door het college met een informatieve bijeenkomst. Dus we waren al behoorlijk op hoogte voordat het debat begon.
2: Ja. Over welke grote projecten hebben we het dan? Want ja, risicovolle projecten zijn er zat, maar welke grote zijn dat in Haarlemmermeer?
1: Nou, we gaan in Haarlemmermeer heel veel doen. Aan kleine projecten overal in kernen en wijken. Maar eigenlijk de 3 grote projecten waar wij het over hebben. Dat is de metro doortrekken vanuit Amsterdam naar Hoofddorp via Schiphol. De andere is de verdubbeling van de Nieuwe Bennebroekenweg. Tegenwoordig de weg op de Zuid genoemd. Een belangrijke schakel tussen Florianden en de A4. En tot slot de nieuwe HOV-busverbinding die moet gaan komen tussen Hoofddorp, Zuid, Nieuw-Vennep-West en Lissebroek. Die heel belangrijk is voor woningbouw in die gebieden. En dat zijn 3 hele grote, miljoenen kostende projecten waar we veel te maken hebben met de andere politieke overheden. Maar ook met Schiphol, met ProRail en dergelijke. Dus dat is, daar zijn ook veel risico's.
2: Dat kun je risico op zich noemen, hè? Als je met zoveel partijen aan tafel zit, die dan ook allemaal nog wel een bijdrage moeten leveren, financieel en anderszins.
1: Dat zeker, maar een ander voorbeeld is bijvoorbeeld dat we met de weg om de Zuid, de verdubbeling van de Bennebroekerweg, onder het spoor doorgaan. Dat zijn 2 viaducten van ProRail. En de HSL Zuid heeft op heel veel plekken problemen met slecht aangelegde viaducten. En ook op deze plek. Ja, en dat kan bijvoorbeeld weer heel veel invloed hebben op de planning en ook op de kosten van het project wat wij aan het uitvoeren zijn.
2: Zouden ze allemaal kunnen willen besluiten om daar 2 compleet nieuwe viaducten neer te leggen met alle tijdsverlies van dien?
1: Precies dat. En dat heeft dus gevolgen voor de woningbouw. En daarom vinden wij het gewoon belangrijk dat die risico's goed in beeld zijn en dat er ook nagedacht wordt over terugvalscenario's. En dat we ook als raad daar gewoon goed inzicht in hebben. Van wat gebeurt er nou als inderdaad door een externe factor dingen uitlopen? Hoeveel woningen kunnen we dan niet bouwen, bijvoorbeeld in Lissebroek?
2: Er wordt ook gesproken over VSP's. Eerst even, wat zijn dat?
1: Verkeersstructuurplannen. En dat is eigenlijk een term die in de vorige raad geïntroduceerd is. Dus eigenlijk als je in een gebied veel verschillende ontwikkelingen doet. Op het gebied van woningbouw, maar het kan ook zijn recreatie en uitbreiding van voorzieningen. Dat je zo'n heel gebied in zijn totaliteit bekijkt. Hoe zit het met mobiliteit? Dus hoe zit het met het voetgangersverkeer, het fietsverkeer, de auto, het OV? Bij elkaar noem je dat een verkeersstructuurplan. Je zoomt een beetje uit en die hebben we voor Nieuw-Vennep. Hoofddorp en voor Bad Hoeverdorp. En aan de hand daarvan gaan in een aantal jaren, meestal heeft zo'n plan 5 tot 10 jaar doorlooptijd, verschillende maatregelen uitvoeren tegelijkertijd met de ontwikkelingen plaatsvinden. En met Nieuw-Vennep is dat bijvoorbeeld de woningbouw rondom Bos Pioniers, Nieuw-Vennep-West. Daar moet je op voorbereid zijn. En dat doen we in die VSP's.
2: Het een moet niet op het andere wachten, of wel?
1: Nee, het is eigenlijk. Ik denk dat het niet goed is als je de verkeerde volgorde aanhoudt. Dat is in het verleden wel eens gedaan, dat je eerst gaat bouwen en daarna pas bewegen. Als je eerst gaat bewegen, dan wordt er ook niet gebouwd. Zo simpel is het. Hè. We kunnen niet wegen aanleggen als er nog geen enkel huis staat. Dus je moet het goed in tempo met elkaar laten opgroeien. En op tijd bewegen en dan bouwen. En dat betekent dat die VSP's daar een hele belangrijke invulling aan geven.
2: Een term die heel vaak valt bij verschillende van uw collega's, ik dacht dat u hem zelf ook nog wel eens gebruikt hebt, is realisme.
1: Ja, realisme, daar ben ik heel erg van. En heb ik de vorige periode heel vaak genoemd. En je moet inderdaad realistisch zijn. We staan voor grote uitdagingen. Niet alleen op het gebied van mobiliteit, maar als gemeente natuurlijk nog veel meer. De wereld om ons heen verandert. Ja, en dan moet je ook zo eerlijk zijn dat je wellicht prioriteiten moet stellen en keuzes moet maken. Ook op het gebied van mobiliteit. We kunnen niet alles tegelijk aanpakken. We hebben ook een beperkt aantal ambtenaren, ambtelijke capaciteit, aannemers, ontwerpbureaus. Iedereen vraagt om capaciteit. En met name dan in de vervangingopgave. Zie je bij Rijkswaterstaat en ProRail heel veel. Ja, dus we moeten denk ik gewoon ook realistisch zijn. En ook de boodschap gaan vertellen dat we niet alles meer kunnen doen in Haarlemmermeer. En dat het soms wat langer duurt dan je eigenlijk wil.
2: Dus nee is ook een antwoord.
1: In die zin is nee ook een antwoord. En kan je ook nog zeggen van we gaan het nu niet doen. Maar we gaan het wel over 4 jaar oppakken. Want dan krijgen we weer ruimte in de planning.

Dat was Joe en Jerry van de Margriet Eshuis Band. Tot aan het meer nieuwsoverzicht met Jenny Westra is dit Looking Out for Number 1 van Beckman Turner Overdrive.

0: is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Storing zorgt opnieuw voor problemen bij Krukjesbrugge en Jaarmarkt brengt opnieuw drukte naar Bad Hoevedorp. De Krukjesbruggen kampen sinds vorige week met een storing. Door een onbekende oorzaak kunnen de bruggen niet worden bediend. De provincie onderzoekt het probleem. Door de werkzaamheden is de N201 tussen de Spieringweg en de Javalaan donderdag en vrijdagavonds en 's nachts afgesloten. Verkeer moet omrijden via de Driemerenweg en de N201. Fietsers, voetgangers, hulpdiensten en het openbaar vervoer kunnen wel gebruik blijven maken van de route. De storing komt kort nadat de vernieuwde bruggen na 2 jaar werkzaamheden weer volledig waren geopend. Het centrum van Bad Hoevedorp staat op zaterdag 6 juni weer in het teken van de jaarlijkse markt. De jaarmarkt Bad Hoevedorp duurt van 10 uur 's ochtends tot 5 uur. Verspreid door het centrum komen tientallen marktkramen met onder meer mode, accessoires, cadeauartikelen en huishoudelijke producten. Ook lokale winkels doen mee aan de activiteiten. De markt trekt ieder jaar veel bezoekers uit Bad Hoevedorp en omliggende plaatsen. Volgens de organisatie is er aanbod voor jong en oud. Bezoekers kunnen daarnaast vragen stellen over gebiedsontwikkeling, verkeer en werkzaamheden in Bad Hoevedorp.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer
0: Magazine. Meer Radio Haarlemmermeer.

0: Rock This Town, The Stray Cats.
1: Het weer van Roland Mulder op Meer Radio.
0: Na het weekend gaat de temperatuur naar beneden en wordt het erg wisselvallig weer, met dagelijks kans op enkele regen- en onweersbuien. Aan het eind van de week is het een stuk koeler en komt de middagtemperatuur dan ook niet meer boven de 20 graden uit.

0: Achtereenvolgens hoorde je Betsa Burning van Midnight Oil en Where We Go Marshmallow en Thomas Red. Het college van burgemeester en wethouder stuurde onlangs haar nota beleid commerciële voorzieningen naar de gemeenteraad. Het gaat hierbij om de toekomstig bestendige structuren van detailhandel, horeca en dienstverlening in het sterk groeiende Haarlemmermeer. De gemeenteraad besprak het stuk afgelopen donderdagavond. Henny Beijer luisterde mee en sprak na afloop met HAP-fractievoorzitter Manon de Vries Wolthuis.
1: Mevrouw Wolthuis, u begon uw bijdrage in het debat met een opmerking over de namen van de kleine kernen. En u miste er zo wat, hè?
2: Ja, er stonden een aantal niet in dit stuk. Terwijl die ook juist in dit stuk horen voor te komen. Want juist daar staat de leefbaarheid zo onder druk dat er eigenlijk ook geen ruimte is voor de commerciële voorzieningen. Want er is niet zoveel het centrumgevoel waar mensen samenkomen. Dus is er ook voor de MKB, voor de ondernemers, minder te vinden daar. En is het niet zo aantrekkelijk.
1: Nee. Het was wel erg geschreven, ook dat stuk. En dat kreeg ik ook een beetje mee van de VVD-inbreng. Dat het allemaal over de grootstedelijke gebieden ging.
2: Klopt, want er zijn heel veel ontwikkelingen juist in Hoofddorp Centrum. En dat weten we ook. Maar er zijn ook al heel veel voorzieningen juist op die plekken. Er is veel horeca, er zijn veel winkels, maar ook heel veel grote winkels. En juist in die kleine dorpen en kernen zien we dat niet terug. Er is soms een supermarkt, maar in een dorp als Abbenes is er eigenlijk helemaal niks.
1: Ik weet dat er een kippenkraam staat.
2: Ja, maar dat is ook een heel tijdelijke voorziening. Die staat er dan 1 of 2 keer in de week. Maar echt een plek waar je naartoe gaat, is er gewoon niet. Dus een lokale bakker, een slager of een groenteboer, die zijn juist heel fijn om te hebben. Zeker ook in dorpen waar toch relatief veel ouderen ook wonen.
1: Is het nou zo dat we van de gemeente en in zo'n beleidsdocument moeten verwachten dat die daar dan aanzetten toegeven? Want ja, aan het eind van de rit moet de bakker willen bakken in zo'n dorp.
2: Dat klopt. En dat wordt dus ook heel erg lastig. Want als je dus niks doet in zo'n dorp, dan wordt het ook niet aantrekkelijk voor het MKB. Dus het gaat ook samen met andere voorzieningen. Dus als je zorgvoorzieningen bij elkaar doet bij de sportvoorzieningen, maakt dat het misschien ook aantrekkelijk om een halve dag een winkeltje te openen die dan toch voorziet in de dagelijkse boodschappen bijvoorbeeld. Het zijn kleine dingen. Als je die combineert en efficiënt gebruikt, dan kun je er toch nog iets heel moois van maken. Zonder dat je echt heel erg grote centra's moet gaan openen in die kleine dorpen.
1: Had u de indruk dat die aankwam bij de wethouder?
2: Ik denk het wel. En ik denk dat de realisatie daar ook echt wel is. Alleen de manier waarop we dat moeten doen, ik denk dat we daar nog wel heel erg veel uit elkaar liggen.
1: Nog een andere die ik miste, tenzij ik niet goed gelezen heb, is Sparendam.
2: Klopt, die zat er ook niet in. Heb ik ook gezien. En de Burgerveen stond er ook niet in. Net als een aantal andere van onze kleinere dorpen en kernen. Echter heeft Sparendam natuurlijk wel een supermarkt. En een kapper. En die zitten dus mooi geïntegreerd bij het buurthuis. Maar in andere dorpen is dat dus niet zo. En ook die dorpen hebben die impuls nodig.
1: Nou, zal dit document waarschijnlijk ter stemming worden gebracht. Dan kun je er voor of tegen zijn. Of gaat u nog proberen nog een haakje te vinden om in ieder geval aandacht extra nog te besteden aan die kleine kernen?
2: Ja, ik ben aan het denken over een motie. Ik weet nog niet precies hoe die eruit moet gaan zien. Wie weet, over 2 weken, als hij op de stemmingenlijst staat, dan kom ik daar vast op terug.
1: Ja. Ik dacht ook wel dat u bijvoorbeeld Denk dan misschien wel mee kan krijgen. En ook Forza aan de toonzetting en hun verhalen te begrijpen. Nou, had gekund.
2: Dat ga ik zien. Ik hoop natuurlijk dat het, als we met een goede motie komen die echt actief iets bijdraagt en ook bevordert voor onze inwoners. Want uiteindelijk gaat het om de inwoners. Dat we dat dan met allen als raad kunnen doen.
1: Als we nou een beetje origineel zijn, dan kunnen we natuurlijk een gemeentelijke SRV-wagen gaan laten rondrijden.
2: Hè? Ja, dat is wel heel lang geleden. Die zag ik alleen nog wel eens op de camping rondrijden, geloof ik. Maar ik heb hem in Haarlemmermeer zelf niet gezien. Maar wie weet, misschien is daar wel weer ruimte voor om die terug te laten komen.
1: Neem me mee in de motie.
2: Ja. Wel een groene variant dan.
1: Dankjewel.

Brick House van de Commodores en vervolgens The Right Thing van Simply Red. Tot zover de 37e aflevering van de seizoen 25-26 van Meer Magazine. Redactie Carolien Geven, Jelly Westra en Henny Beijer. Eindredactie Tom van Dralen. Ik ben Ruud Kroes en straks na 7 uur de Zilveren Golf met Edward Niesing. Tot slot van dit programma Dreadlock Holiday van 10cc. Hele fijne avond.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst sinds het jaar 2000 dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw waren opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied, dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat het zijn brandmeester was gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat het gevaar bestond dat de brand zou overslaan. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinale te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in de 8e finale in 3 sets van de Duitser Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer. De buien in het oosten trekken de komende uren weg. En vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

En als altijd begon ik ook vandaag met een voormalige nummer 1 ergens in de wereld. En ik begon redelijk dichtbij. 3 keer de zuidelijke grens over. Slechts 1 week bovenaan in de Zwitserse hitparade. Madonna en La Isla Bonita. En 1 week is heel bescheiden vergeleken met de 4, 5, 6 en zelfs 11 weken aan de top die nog komen. Ergens, van wie en waar, blijft erbij. Aan het eind van het uur weet je het. Het uur met onder meer terugkijken op en luisteren naar de muziekgeschiedenis van 31 mei... met onder andere de oude Troedelschijf van 31 mei 77. En ik maak weer, ere wie ere toekomt, gebruik van de gegevens van de site Vandaag in de Muziek van Ton van Raanen. Dankjewel. En op die lijst ook de verjaarskalender. Even kijken naar wie er weer een jaartje bij leeft vandaag. Bescheiden van aard deze keer. De oudste wordt 86. De jongste is niet zo bekend in ons land. Scoorde alleen met het nummer Sunglasses at Night. Maar in geboorteland Canada en Amerika was hij goed voor 10 hits. Waarvan Never Surrender zijn grootste was. Corey Hart wordt vandaag 16.

Corey Hart hoorden we het thema uit MASH, de filmserie. 3 weken lang nummer 1 aan de overkant van de Noordzee. Vanaf de datum van vandaag in 1980. MASH en Suicide is Painless. Later dus nog van langer en veel langer. Eerst naar de muziekgeschiedenis van 31 mei 66. Want op die dag beginnen David Jones, Mickey Dolenz, Peter York en Michael Nesmith aan de opname van The Monkees. Deze tv-serie zal vanaf 12 september dat jaar door de NBC worden uitgezonden. In totaal werden er 58 afleveringen van gemaakt. De laatste was op 25 maart 68 op Amerikaanse tv. En we zagen ze ook hier in Nederland. The Monkees.

0: Nummer 1.
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten.

0: In weemoed denken wij terug aan Anthony Kamerling, die de fijne rol van de hero speelde in de film All Stars. Mede gecomponeerd door Guus Meeuwis. En een vette hit. Jawel, hoe vet? 5 weken lang in de Nederlandse hitparades op nummer 1 in 1997. Toen ik je zag. En er komt er nog een van 5 weken, maar ook nog van 6, 8 en zelfs 11 weken. Eerst nog even naar een jarige Job.
1: Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera! Hoera!
0: Van Nederlandse bodem, die Hu was. Praat ik poep? Nee, die Hu was in de jaren 60. En daarna de popwereld vaarwel zei om een gerenommeerd klassiek koordirigent te worden. Hans van der Toorn, zanger van Hu en de Hilltops, is vandaag een krassenknar van 79. Als Hu was hij dus 18 jaar en een aardig weetje. Hij is de broer van Marja van der Toorn, beter bekend als Sugar Lee Hooper. Gefeliciteerd, Hu, Hans. Dit was een van hun hits in de tijd. Cry Me a River.

een lekkere voormalige nummers 1 hebben we in het programma van vandaag. We gingen naar Jim Gilstrap, 1975. Zowel in de top 40 als de megacharts. 2 weken voor Swing Your Daddy met Jim. In Hollywood beginnen op 31 mei 1966 de opname van de film To Sir With Love. De hoofdrollen worden vertolkt door Sidney Poitier, Kristin Roberts en Lulu, die ook de titelsong voor haar rekening neemt. Haar single staat vanaf 21 oktober 1967 5 weken lang op de eerste plaats in de Billboard Hot 100. Wordt de best verkochte single van 1967 in de Verenigde Staten.

Lulu en het thema uit de film To Sir With Love. De LP Can't Buy a Thrill van Steely Dan wordt op 31 mei 1973 goud in de Verenigde Staten. Dat is de eerste gouden plaat voor Donald Fagen en Walter Brecker. Hij bereikt de 17e plaats en staat 59 weken in de lijst. Wordt uiteindelijk platina. Op deze LP staan onder meer de hits Do It Again en Reelin' in the Years.

eens een keer verliefd op te worden. Geweldig. Reeling in the Years. Van de Platina naderhand LP Can't Buy a Thrill van Steely Dan. En over goud en platina, nou ja, het blijft bij goud. Be Thankful for What You Got van William Devon wordt op 31 mei 1974 goud in de Verenigde Staten. Single bereikt de vierde plaats in juni 1974. En dan hoef je niet eens nummer 1 te komen om goud te verdienen. Fijn om weer eens te draaien. William Devon en Thankful for What You Got.

Hij was eens de gitarist en zanger van The Marmalade, maar hij had ook zelf een hit in de Nederlandse hitparade. Ik draai hem bij gelegenheid van zijn 79e verjaardag. Marmalade-toetenist Junior Campbell.

heerlijk, die stem met een karteltje. Fantastisch. Elkie Broeks. En het roedelschijf van 31 mei 1977. Pearl is a singer. Ja, en dan kijk ik op de klok. Ga ik al aardig richting het eind van het uur. Dat wil zeggen, een paar nummers, één ex-nummers, één kan ik niet meer draaien. De Bengals bijvoorbeeld. Maar die van 8 en 11 weken, daar heb ik nog wel tijd voor. 8 weken, wie en waar? In Canada. Voor Ricky Martin.

Ja, dat was die. Gedurende 8 weken lang aan de top van de hitparade in Canada. Wat je verhaalt is lekker, zou ik maar zeggen. De ingang van de datum van vandaag in 1999. Ricky Martin en Living La Vida Loca. En dan heb ik nog 1-jarige Job. En het is de Kras de Knar van de verjaarskalender. Een naam die je ongetwijfeld weinig zal zeggen. En bejaarden zullen ook terug moeten gaan in hun gedachten naar de jaren 60 ongeveer. Ken je de Sir Douglas Quintet nog? Ja, van Mendocino, inderdaad. En achter het orgel daar zat ene Ogie Myers. En die wordt vandaag 86. Sir Douglas.

het absolute record deze week voor wat betreft lang op één genoteerde nummers 1. 11 weken lang in Duitsland voor Lou Bega en Mambo Number 5. En dan heb ik nog wel tijd voor één berichtje. Strawberry Field, het kinderthuis in Liverpool in Engeland, dat wereldberoemd is geworden dankzij Strawberry Fields Forever van de Beatles, sluit op 31 mei 2005 na 69 jaar zijn deuren. Het leger des Heils, dat het tehuis beheert, zegt dat het moet sluiten omdat kinderen tegenwoordig beter in pleeggezinnen of kleinere instellingen worden opgevangen. Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, heeft in 1984 50.000 pond sterling aan Strawberry Fields geschonken om het open te houden. Later dus tevergeefs. Maar goed, mooi is het geweest de afgelopen jaren toen. Aan het einde van de Zilveren Golf van vandaag. Tot volgende week. En dan is het alweer juni.

0: buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is strategisch belangrijk, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Israël bezet steeds meer gebied in Zuid-Libanon, waardoor een groeiend aantal inwoners moet vertrekken. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede sloot de politie een tunnel af die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. Bij een explosie in Myanmar zijn 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meer dan 100 huizen zouden zijn beschadigd. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in het lijstje met 7 andere renners die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Hij was in de straten van Rome de snelste in de massasprint. Dylan Groenewegen werd 4e. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer. Op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig. Later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: Hey, hey. Splinternieuw.
3: Hey, hey.
0: Met Jeroen Griekspoor.
3: Hey, hey.
4: The following program is presented in stereophonic sound. Please adjust your listening device accordingly and enjoy the presentation.

0: Het duurt even, maar dan heb je ook wat. 12 jaar om precies te zijn. Sinds de Inspiral Carpets. Zeg ik het goed? Carpets, ja. Van zich liet horen. Maar de oudgedienden zijn terug, compleet met psychedelisch orgeltje. Op dit Drag the Bag. En zet u hem daar maar neer. Wij danken de collega's voor hun programma's. En intussen ben jij daar aan de andere kant van het toestel. Aanbeland bij versgeperste muziek en vitamine. Oftewel splinternieuwe B Radio. Iedere week draaien we de allernieuwste muziek voor je. Jawel. Gloedje nieuwe singles en verse albumtracks. En zoals gebruikelijk heb ik als tweede een echte splintertip voor je. Die nieuwe platen die je ook voor de zomer al verkoeling geeft. Zoiets. De splintertip voor de komende week is dromerig. En het komt van Cigarettes After Sex. Dat dus. De Amerikaanse dreampop band die sinds 2008 met succes aan het wegje timmert. En ze kwam met een nieuwe track die je direct naar binnen zuigt. En voor je het weet al afgelopen is, ontdek het zelf tijdens het horen van dit Twizzler.
1: Dit is de splintertip van deze week.

Van de ene droom stapten we in de andere. In dit geval van Radhika, die samen met Mitch Mitchell dit Feline Bandits maakte. En dat is Schotse dreampop dat je vindt op Dreamlangspeler Cinepop. Straks iemand die iemand heeft. Oh, ja, nog wel. Ja. Maar eerst de dame die het over een wat andere boeg gooit. Merel Koman, oftewel Blackbird. Waar ze op de eerste drie albums inspiratie putten, vooral uit Americana en de jaren 60 en 70 pop. Schrijft ze nu een decennium op, inderdaad, na de 80s. Hier is Yes We Do, Do You Read Me? It's a-

Berthoff zit niet stil. De goede componist kwam met dit Still Have You. En dat is een voorproefje van de langspeler Blue Finger Volume 2. En dit is een lied over zijn geliefde, waarover hij zegt... ja, ik zat in mijn thuisschuurtje met een gitaar. En zij kwam terug van haar werk. En ik keek naar haar en dacht... I'm so lucky that I still have you. Ja, en gelijk maar dat liedje geschreven. Zo gebeurt dat altijd. Ja. Straks natuurlijk het nieuws. En daarvoor de nieuwe Channel Trance met Pop-Pop. Pop-Pop. Maar eerst een fijne luisterplaat van de Virgin Marys. Ze kwam met een zogenaamde alt version van het album Beyond the House of Fires. Daarop staat iets fraaie White Knuckle Riding.

0: zes meter onder het zeeniveau hoor je uit oortjes of speakers underground muziek. Deep and all night long. Dat is de Deep Club. Zaterdag op zondagnacht van middernacht tot 2 uur. De beste house, deep house en progressive house. Een stuk Ibiza in de polder. Met resident DJ's als Nova Casa, Johan da Silva, Chico en Albert. Aangevuld met gast-DJ's uit de hele wereld. Laat je zaterdagnacht geen sleur zijn en stap de Deep Club binnen. Meer info op meerradio.nl/programmering. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is strategisch belangrijk, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Israël bezet steeds meer gebied in Zuid-Libanon, waardoor een groeiend aantal inwoners moet vertrekken. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede sloot de politie een tunnel af die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. Bij een explosie in Myanmar zijn 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meer dan 100 huizen zouden zijn beschadigd. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in het lijstje met 7 andere renners die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Hij was in de straten van Rome de snelste in de massasprint. Dylan Groenewegen werd 4e. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitser Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Now, here comes the music.
3: Lekker hoor, die muziek.

Welkom bij het volgende half uur van Splinterview. Trapt af met het geluid van het project Never Always Volume 2. En dat doet terugdenken aan muziek uit het begin van de jaren van deze eeuw. Jaren 0, jaren 10 zo'n beetje. Vind ik tenminste. Hier ben ik, hè. Dit was Do What You Gotta Do. Nou, dat doen we. En dan, wat dacht je van een zeiltochtje? De Filipijns-Australische zanger en songwriter Grant Perez gaat ons voor met zijn nieuwe track, inderdaad Sailing.

qua geluid zou ze het zusje kunnen zijn van Lady Gaga. Deze Australische Jacontain. Die kwam met het grootste Tell Me, I Heard It From My Father. Dat dus. Ja, ik heb verder niks meer over te zeggen, jongens. Dus dan naar de prettige vrouwenstem van Two Athena. Ze kwam met haar derde schijf getiteld Have I Lost My Magic? Dat is de vraag, hè. Verwijzend naar een zoektocht naar een ooit verloren gewaande innerlijke magie. Oh, op die manier. De nummers spreken openhartig over overweldiging, kwetsbaarheid en het verlangen naar echte connectie. Het is ook altijd hetzelfde, hè? Zo ook dit, ready.

0: lekker rammen. Dat deden we met uit Zwitserland afkomstige band Annie Taylor. De formatie kwam met het geel gekleurde album Out of Scale, waarvan het nummer Lucidity tegen je trommelvliesjes aanbeukte. Dus. Dan naar een gevalletje oud, maar toch nieuw. En wel van de Cranberries. Er verscheen dus al meerdere nieuwe en geremasterde edities van Everybody Else. En uiteraard de bekende hit Linger. Ja, sommige fans zijn het inmiddels een beetje zat bij de zoveelste heruitgaven. Want dat is het eerlijk gezegd wel. Maar ja, als je er nou van houdt, dan hou je ervan. Hè? Vandaar. Wel een wat minder bekend nummer. En dat heet Wanted.
1: Oud, maar toch nieuw.

maar toch nieuw. Cranberries met Wanted. Het eerste uurtje zit er bijna op. Zometeen nationale en internationale nieuws. Met daarvoor nog de titeltrack van het nieuwe album van Bryan Adams, Rough Town. Maar eerst, ook in een langere versie verkrijgbaar. Wij kozen voor de kortere. Van Yugel, Imail, Angel en Ultra Nate. Die hebben zich ingesmeerd. Hoezo? Nou, ze zingen dit Moving to the Sun.

Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in

0: Krukius of op vloerplus-krukius.nl.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede heeft de politie een tunnel afgesloten die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. In Hengelo waaide een boom tegen een gebouw. Over schade is nog niet bekend. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen van de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond heeft nu nog de keuze uit 3 locaties: Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. En noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. Bij een woningbrand in de Rotterdamse wijk Feyenoord is iemand om het leven gekomen. De brandweer vond het lichaam toen het vuur geblust was. Door de brand stortte ook een deel van de achtergevel van het huis in. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
5: Hey.
1: Splinternieuw.
5: Hey.
1: Met Jeroen Griekspoor.
6: The following program is presented in stereophonic sound. Please adjust your listening device accordingly and enjoy the presentation.

Amsterdamse duo Another. Hij heeft een nieuwe clubtrack uit. Voor de single werkt het duo opnieuw samen met producer, songwriter en multi-instrumentalist 3Daddy. Ja, die dus. In de kasteel in Friesland schreven ze dit Like It. Ja, precies, dat. Welkom bij 2 uur, splinternieuw, meer radio. Nog een kleine uur vers geperste muziek en vitamintjes voor je. Met zoals gebruikelijk nu de splinterdip van de afgelopen week. En dat is een gevalletje oud, maar toch nieuw. Omdat die komt van Tony Joe White. De muzikant die in 2018 overleed. Nog verder terug, in 1969 had de man een hit met dit Polk Salad Annie. Waarvan samen met andere nummers nu een disco-infused remix is gemaakt. En dat vind je op het gelijknamige album van Tony Joe White en The Flying Mojito Bro.

Ja, prachtig geharmoniseerde vocale samenwerking tussen het indie-folk trio Truesdale uit Zuid-Californië en Rachel Price, de leadzangeres van Lake Street Dive. Het is onderdeel van een deluxe versie van de langspeler Growing Pains, dat onlangs ter wereld kwam. Straks iemand die vast zit in de hemel. Wat schijnt te kunnen? We gaan het horen. Maar eerst wederom terug in de tijd met Steely Dan. Hun laatste album was Everything Must Go, dat uitkwam in 2003. Waar nu de stofkam doorheen is gehaald. Geremasterd dus. Maar belangrijker is die heerlijke door jazz geïnspireerde pop van de kernleden Walter Becker en Donald Fagen. Zeer geschikt voor de zondagavond als deze. En zo ook dit, Things I Miss The Most.

Deze is al even uit. Maar gewoon te goed om te laten liggen. En we hadden daar deze keer tijd voor dit nummer van Noga RS. Over dat je alles wat je maar wilt binnen handbereik hebt, maar toch naar iets meer verlangt. Het is ook nooit genoeg. Vandaar dit Stuck in Heaven. Wij gaan richting nieuws. Wat een verrassing. En daarvoor hoor je de nieuwe van Autumn Page. Money, money, money. Maar eerst werk van The Last Balloon. Waarmee Tank and the Bangers de trilogie afsluit. Die in 2019 begon. En daarvan hoor je het zomersklinkende Ain't That Deep. Yeah.

0: maatschappij, politiek, entertainment, persoonlijke verhalen en nieuwe muziek. Join the club. Elke woensdag praten Erben, Nick en Tessa je weer bij om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Club to date. Elke woensdagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede heeft de politie een tunnel afgesloten die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daar ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. In Hengelo waaide een boom tegen een gebouw. Over schade is nog niet bekend. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen van de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond heeft nu nog de keuze uit 3 locaties: Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu, en noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. Bij een woningbrand in de Rotterdamse wijk Feyenoord is iemand om het leven gekomen. De brandweer vond het lichaam toen het vuur geblust was. Door de brand stortte ook een deel van de achtergevel van het huis in. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Now, here comes the music.

Daar zijn we weer. Het volgende half uur van Splinter New op Meer Radio. Het trapt af met New Yorkse Widow Speak. Dat kwam met het derde voorproefje van hun album Roses, dat 5 juni verschijnt. Woestijnachtige muziek. Was dit soft cover? Veel zand, ja. Oké. Okay. Straks de perfecte misdaad. Oh. Maar eerst, als je zo jong bent als ondergetekende, dan herinner je je ongetwijfeld het album Peter Frampton Comes Alive. Het was echt legendarisch, midden eind jaren 70. Hoewel Frampton het succes daarvan commercieel gezien nooit meer heeft overtroffen, is hij altijd gewoon door blijven musiceren. En ook op zijn oude dag. En kwam hij met het album Breaking the Mode. Ter ere van het 50-jarig bestaan van Frampton Comes Alive. En op zo'n veel zogenaamde gastvokalen, onder andere van uitgediende Graham Nash, maar ook deze van Sheryl Crow.

Kovacs slaat een nieuwe muzikale weg in met haar nieuwe single A Perfect Crime. En hiermee neemt Sharon voorzichtig afstand van haar vertrouwde donkere soulgeluid. Dat vind ik wel jammer. Maar goed, misschien is het even wennen. Misschien. In plaats daarvan schuiven elektronische invloeden nadrukkelijker naar voren. Dan aan de man wiens album Little Wide Open verscheen, Kevin Morby. Openingsnummer is dit goed opgebouwde en vrije Badlands.

0: was Hoziers met dat dus. Waar is mijn knopje? Ja, hier. Helemaal in de war. Het zit er bijna op. Splinter Nieuw met de nieuwste muziek voor je oortjes. Volgende week zondag zijn we er uiteraard weer tussen 8 en 10 op meer radio. En zometeen gaat Ton van der Aande verder met heerlijke rustige muziek. Dat is Nice and Slow. Dankjewel voor het luisteren. De uitsmijter deze keer, dat is Toa Bird. Ik had nog even een andere willen draaien, maar daar hebben we geen tijd meer voor. Dus ik hou snel mijn mond. Tot volgende week. Dag allemaal.
1: Kinderen, wat zacht hoor.

Tot over Toa Bird. En ja, ik had nog even een nummer willen draaien van de Brooklyn Funk Essentials. Maar we zijn al bijna door het eerste uur heen, dus dat komt een andere keer wel weer. Zometeen verder met nieuwe muziek in Splinter Nieuw op meer radio.

buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.

0: Yannick Jampersen met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond wil graag de Spelen organiseren en heeft nu nog de keuze uit 3 locaties. Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. Bij een explosie in Myanmar zijn volgens de BBC 55 mensen omgekomen, onder wie meerdere kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in een lijstje met 7 andere renners... die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en ook een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Tot 12 uur. Nice and Slow met Tom van Dranen.

0: Youssou N'Dour en Nene Cherry en 7 Seconds uit 1994. Goedenavond.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Tom van Dranen.
0: Ja, en ook vanavond weer hoor. Nice and Slow met natuurlijk hebben wij de bekende ingrediënten. Zo straks na 10:30.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Dan krijg je 2 lekkere oudjes horen van de Eagles. Dat allemaal na het nieuws van 10:30. Maar nu Erika Karst. Ze schreef samen met haar broer René Karst vlak voordat hij overleed in november 2025. Dit is Wat zou het mooi zijn?
2: Wat zou het mooi zijn

0: Lente in Nice and Slow.
1: I wish to heaven at visiting hours.

Ed Sheeran, hij maakt de meest idiote platen, maar ook de meest mooie platen. Dit was Visiting Hours. En dit is terug naar 1979 met ABBA, I Have a Dream. En daarna hoor je John Lennon bij Meer Radio.

Uit Friesland, Mr. and Mrs. and Find My Way. Alweer een oudje uit 2024. Maar deze is nog ouder. Uit 1969. Het gaat over de eerste dag van mei. En wordt bezongen door de Bee Gees. Hier is The First of May. Hoor je tot het NOS-journaal van 10:30.

0: zondagavond op Meer Radio. Met van 6 tot 7 Soul at 6 met Martin van Golen. Van 7 tot 8 de Funk Factory met Robert Hoijveld. En van 8 tot 10 de Soul Kitchen met Jeroen van Schie en Dennis Stappers. De avond wordt tot middernacht afgesloten met Nice and Soul door Norbert Hendricks. Luisteren dus iedere donderdagavond naar Meer Radio. Want donderdagavond is Soulavond. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond wil graag de Spelen organiseren en heeft nu nog de keuze uit 3 locaties. Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. Bij een explosie in Myanmar zijn volgens de BBC 55 mensen omgekomen, onder wie meerdere kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in een lijstje met 7 andere renners... die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en ook een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Toto en I'll Be Over You uit 1986.
1: Nice and Slow, 2 van 1.
0: En van de jaren 80 gaan we naar de beginperiode van de Eagles in de jaren 70. Je krijgt ze in te horen hier in de 2 van 1. Dit is Tequila Sunrise. En zometeen ook dat mooie nummer van Timothy Smith. Hij zingt het ook. Dat is I Can Tell You Why.

0: Nice and Slow, Italiaanse klassieker.
1: Si lo so, amore.

Canto della Terra, dat was André Bocelli als Italiaanse klassieker. En over klassiekers gesproken, Katie Melua met 9 Million Bicycles. Wordt zometeen gevolgd door een plaat van Stef Bos van vorig jaar. Eindeloze stroom gedachten. En we eindigen dit uur met Your Song uit 1991 van Rod Stewart. Hier in Nice and Slow.

kunst om los te laten, ook al raak je alles kwijt. De vloedlijn die verandert als je wandelt langs de zee. En je ziet nog steeds haar sporen. Waarom ging je toen niet mee? Nu loopt ze daar door jouw gedachten.

beschrijven. Onvoltooid verleden. En altijd schrijf je nog met woorden de verwarring van je af. Want op papier kon jij de held zijn die eigenlijk nooit was. En jij weet zoals gij.

0: overal hangen. Van buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een

0: man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd gisteren Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van gisteravond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden mensen aangehouden. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Inwoners van Hamburg hebben in een referendum tegen de organisatie van de Olympische Spelen gestemd. Het gaat om de Spelen van 2036, 2040 of 2044. 11 jaar geleden stemden de inwoners van Hamburg ook al tegen de organisatie van de Spelen van 2024. Die werden uiteindelijk in Parijs gehouden. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Nice and Slow met Tom van Dranen.

0: Het vorige uur sloten wij af met Rod Stewart en Your Song, een nummer van Elton John. Maar dit was Elton John zelf in 1994 met Can You Feel the Love Tonight.
1: Tot 12 uur, Nice and Slow met Ton van Dranen.
0: Welkom terug, het tweede uur van Nice and Slow met na 11:30 natuurlijk Suzanne Freek voor Gerda. En daarna...
1: Nice and Slow, 2 van 1.
0: Een 2 van 1 en die is voor Celine Dion. Met onder meer straks haar nieuwe single. Maar nu Frans Halsema. Dit is Zij Was Goed Voor Mij. En zometeen hoor je ook Lionel Richie.
2: Ik kan mijn plek niet vinden. Hou het nergens uit.

plek niet vinden. Hou het nergens uit. Had een paar vriendinnen. Heb het steeds verbruikt.

Kick and Check met I'd Rather Go Blind met zang van Christine Perfect uit 1969. En Christine Perfect trouwt later met de bassist van deze groep, namelijk John McVie. En samen komen ze later tegen bij Fleetwood Mac. Dan gaan we nu naar 1976. Een nummer 1 hit voor Chicago hier in Nederland. Dit is If You Leave Me Now met zang van Peter Cetera. MUZIEK

Agnes en de Munnik samen met Van Dijkhout. En dan heten ze de Puma's. En dit was een hele grote hit voor ze. Dit was Mijn Houten Hart. En tot het NOS Journaal van 12:30 deze van Melanie.

0: you take care of him. Well, and maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do. And all the beautiful people too.
1: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
2: No gal maid has got a shade on sweet Georgia Brown.
1: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En je weet het,
3: same time, same place, same jazz.
1: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd gisteren Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van gisteravond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden mensen aangehouden. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Inwoners van Hamburg hebben in een referendum tegen de organisatie van de Olympische Spelen gestemd. Het gaat om de Spelen van 2036, 2040 of 2044. 11 jaar geleden stemden de inwoners van Hamburg ook al tegen de organisatie van de Spelen van 2024. Die werden uiteindelijk in Parijs gehouden. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Nog een half uur, nice and slow, met Ton van Dranen.

0: En ook vanavond weer gedraaid, speciaal voor mijn lieve Gerda, waarvan ik heel veel hou. Dat was Als het avond is. Schatje, tot straks, hè, na 12 uur.
1: Nice and slow. 2 van 1.
0: En nu de 2 van 1. Celine Dion. Hier samen met de Bee Gees en Immorality. En zometeen hoor je ook haar nieuwe single, Dans.

De Vlaamse troubadour Guido Bracanto in 2011 met Wat wil je dan? En dit zijn alweer de laatste drie voor vanavond. J.J. Jones, oftewel Jan Abbing, is hier met Mandy. Een nummer van Barry Manilow natuurlijk. U hoort ook Simply Red met hun versie van The Air That I Breathe. En we eindigen vanavond met Zwijgen van het Goede Doel. Welterusten, hè?

0: overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ik heb schuren met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd zaterdag Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van zaterdagavond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden

0: onder de arrestaties verricht. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ietsje Verschuren met het NOS-journaal. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Dat gaat volgens persbureau AFP de komende dag gebeuren. En discuswerper Ruben Rolfink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolfink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Friday night to everyone.